0: organisatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langs zij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 8 tot 15 graden. Vandaag krijgen we perioden met zon en blijft het droog. Het wordt vrij warm met maxima tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Morgen ziet het er anders uit. Bewolkt met af en toe buien. Het wordt rond de 22 graden. Langs de noordwestkust kan het flink waaien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek gaat het waarschijnlijk om een meteoor, een stuk ruimtepuin dat op zo'n 100 kilometer hoogte in de atmosfeer verbrandt. Het gaat dus niet om een meteoriet, want dan zou het aardoppervlak daadwerkelijk geraakt zijn. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
5: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
6: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
7: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten. Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times. De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond. Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld. De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Khan werd eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
9: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi. Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 8 tot 15 graden. Overdag krijgen we perioden met zon en blijft het droog. Het wordt vrij warm, tussen de 22 en 28 graden, met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later meer bewolking in het noorden. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
16: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
17: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek.
18: Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
19: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
20: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
23: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
24: Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
25: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
26: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
0: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Khan werd eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen.
7: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
8: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
9: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
27: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
28: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyad. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 8 tot 15 graden. Overdag krijgen we perioden met zon en blijft het droog. Het wordt vrij warm, tussen de 22 en 28 graden, met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later meer bewolking in het noorden. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor.
26: Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt

0: geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen. Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten. Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times. De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond. Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld. De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Kaan werd

0: eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi. Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij vierde werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 8 tot 15 graden. Overdag krijgen we perioden met zon en blijft het droog. Het wordt vrij warm. 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten, met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later meer bewolking in het noorden. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
7: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen.
6: Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
8: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
9: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na vier dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
10: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
12: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
13: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
14: Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd.
15: Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
16: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
17: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
21: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
22: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
23: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
24: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
0: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als twaalfde. Vorig jaar won hij nog twee bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij vierde werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje International Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
26: Vannacht is het droog, maar in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan.
25: Het koelt af naar zo'n 8 tot 15 graden. Overdag krijgen we perioden met zon en blijft het droog. Het wordt vrij warm. 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten, met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later meer bewolking in het noorden. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
6: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
9: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
10: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
11: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
12: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
27: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws.
30: De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
31: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld.
13: De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
14: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
15: Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
16: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
17: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
21: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
22: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
23: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde.
31: Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
0: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
1: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
4: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyad. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK.
5: Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018.
7: Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar plaatselijk kan er mist ontstaan. De temperatuur zakt naar een graad of 12. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Er waait een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen is het een stuk bewolkter en trekken er enkele buien over het land, bij zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
12: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
24: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
25: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
26: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn. Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten. Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
14: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
15: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
19: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
20: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers.
0: Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
1: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
2: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
3: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
21: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK.
5: Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi.
21: De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs

0: ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar plaatselijk kan er mist ontstaan. De temperatuur zakt naar een graad of 12. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Er waait een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen is het een stuk bewolkter en trekken er enkele buien over het land, bij zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
4: Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
5: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
6: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
7: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij

0: onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
1: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten. Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times. De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond. Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk.
0: De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018.
3: Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar plaatselijk kan er mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden, aan zee iets hoger. Vandaag krijgen we perioden met zon en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Er waait een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
1: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen. Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende.
0: Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
1: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten. Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
5: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
1: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
0: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar plaatselijk kan er mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden, aan zee iets hoger. Vandaag krijgen we perioden met zon en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Er waait een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
1: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
7: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
8: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
1: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
9: Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
10: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
11: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen.
12: Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
15: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
16: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
17: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
18: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
19: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
20: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langs zij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info.
23: Vannacht is het droog, maar plaatselijk kan er mist voorkomen. Het koelt af tot zo'n 12 graden. Vandaag krijgen we perioden met zon en wordt het vrij warm, met temperaturen tussen de 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen. Vanavond nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen ziet het er anders uit, bewolkt met af en toe buien en een graad of 22.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws.
27: Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
28: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor.
0: Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
1: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
2: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
5: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
7: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
10: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
11: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
29: Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden.
12: De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
13: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
14: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n $20 miljard zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer $4 miljard op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
18: Nvidia investeert $1 miljard in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
19: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen.
20: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
21: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
30: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven.
0: Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergen.

0: Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyad. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vannacht is het droog, maar plaatselijk kan er mist voorkomen. Het koelt af tot zo'n 12 graden. Vandaag krijgen we perioden met zon en wordt het vrij warm, met temperaturen tussen de 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen. Vanavond nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen ziet het er anders uit, bewolkt met af en toe buien en een graad of 22.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
7: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun

0: reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
1: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
2: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na vier dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
3: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
5: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
6: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
7: Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
8: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd.
9: Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
10: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: De Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
15: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
16: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
17: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
18: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
19: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar plaatselijk kan er mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 12. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt vrij warm, tussen de 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen wordt het een stuk grauwer, met bewolking en enkele buien. De temperatuur komt dan niet hoger dan zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt.
1: Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
2: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
3: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
4: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
5: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
6: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
29: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
30: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
7: Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
8: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
9: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
14: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
15: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
16: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
17: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000.
0: Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
1: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar plaatselijk kan er mist voorkomen. De temperatuur zakt naar zo'n 12 graden. Aan zee iets hoger.
4: Vandaag krijgen we perioden met zon en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt vrij warm, 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Vanavond veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
22: Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
23: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
24: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
25: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
26: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken.
7: Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
8: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
9: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
10: Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
11: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
12: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
29: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
30: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
31: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
32: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York,
0: na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
1: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
2: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
5: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al-Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al-Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK.
16: Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie.
17: Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018.
18: Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool.
6: De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar plaatselijk kan er mist voorkomen. De temperatuur zakt naar zo'n 12 graden. Aan zee iets hoger. Vandaag krijgen we perioden met zon en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt vrij warm. 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Vanavond veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
25: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
26: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
27: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
28: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
32: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
8: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
9: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
10: Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
11: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
12: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
13: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
14: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter.
2: Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
3: Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders.

0: de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyad. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler.

0: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar plaatselijk kan er mist voorkomen. De temperatuur zakt naar zo'n 12 graden, aan zee iets hoger. Vandaag krijgen we perioden met zon en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt vrij warm, 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Vanavond veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
7: Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
8: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
9: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
10: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
11: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal.
12: Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
14: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten. Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
15: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
16: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
20: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
21: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
1: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie.
3: tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar plaatselijk kan er mist voorkomen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Overdag krijgen we perioden met zon en wordt het vrij warm, tot 28 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen ziet het er anders uit. Bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
26: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
27: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
28: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
29: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
0: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren, maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten. De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
7: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
8: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
9: Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
20: De Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk,
10: is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
11: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
12: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
13: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
14: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
15: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte.
18: Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
21: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al-Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar plaatselijk kan een mist voorkomen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Overdag krijgen we perioden met zon en wordt het vrij warm, tot 28 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen ziet het er anders uit, bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
29: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
4: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
0: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
5: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na vier dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
6: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten.
22: De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen drie presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump.
23: De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
25: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
26: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
27: Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven
8: dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
11: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
12: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
13: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
19: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
20: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
27: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langs zij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag begint zonnig en droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met temperaturen tussen de 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen. Vanavond nog even zon. Later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan het in het noorden licht regenen, met zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden, hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden.
0: Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
5: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
6: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
7: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
14: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump.
21: De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de 2e keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren, maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten.
29: De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
8: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten. Ten westen van Madrid woedt

0: de documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels. Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips. Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Bros. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar.
3: De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar

0: Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langs zij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag krijgen we een mooie dag met flink wat zon en het blijft droog. Het wordt vrij warm, 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Vanavond nog even zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan het in het noorden licht gaan regenen met zo'n 15 graden. Morgen ziet het er heel anders uit, bewolkt met af en toe buien. Het wordt een stuk koeler, rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen. Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee. De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump. De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de 2e keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn. Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten. Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels. Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018.
8: Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag krijgen we een mooie dag met flink wat zon en het blijft droog. Het wordt vrij warm. 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Vanavond nog even zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan het in het noorden licht gaan regenen met zo'n 15 graden. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien. Het wordt een stuk koeler, rond de 22 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden, hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
11: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
12: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee. De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is.
11: Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump.
13: De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de 2e keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten.
11: De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
13: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
14: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
17: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
18: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
19: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk.
20: De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
21: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
22: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte.
25: Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
26: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK.
27: Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie.
28: Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018.
29: Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langs zij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe.
27: In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag wordt het een mooie dag met flinke zonnige perioden en het blijft droog. Het wordt vrij warm met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden.
7: Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
8: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
9: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
10: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
12: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na vier dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
4: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee. De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump. De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de 2e keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn. Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten. Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. De Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n $20 miljard zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer $4 miljard op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels. Nvidia investeert $1 miljard in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen.
11: NVIDIA hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
13: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen.
14: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
15: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
16: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte.
19: Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
20: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK.
21: Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag krijgen we een mooie dag met flink wat zon en het blijft droog. Het wordt vrij warm met 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe. Morgen ziet het er anders uit. Bewolkt met af en toe buien en maximaal rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden.
24: Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
25: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
26: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
27: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek.
3: Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
4: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na vier dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar.

0: Feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee. De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump. De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de 2e keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn. Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten. Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels. Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips. Paramount Skydive.

0: Finance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langs zij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag krijgen we een mooie dag met flink wat zon en het blijft droog. Het wordt vrij warm, 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Vanavond nog zonnig, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan het in het noorden licht regenen met zo'n 15 graden. Morgen ziet het er anders uit. Bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden, hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
5: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na vier dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee. De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen drie presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump. De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
9: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
10: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
11: De Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
12: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
13: Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Bros. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
14: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
15: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
16: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte.
19: Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
20: Oranje International Crescencio Summerville
1: verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht wordt het zo'n 15 graden en mogelijk valt er in het noorden wat lichte regen. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien en maximaal rond 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
22: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor.
0: Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
5: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
8: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
23: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee.
27: De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump.
28: De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de 2e keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten.
29: De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
30: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld.
6: De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
7: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
11: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
12: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
13: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
14: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
15: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
16: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als twaalfde. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij vierde werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langs zij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag krijgen we een mooie dag met flink wat zon en het blijft droog. Het wordt vrij warm, 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Vanavond nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan het in het noorden licht gaan regenen. Morgen ziet het er anders uit. Bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden, hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling.
5: Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen. Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee. De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump. De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de 2e keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren.
20: Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten.
21: De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
22: Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten.
23: Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
27: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
28: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
29: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
30: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
0: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tussen 22 en 28 graden. Het warmst in het zuidoosten.
2: De wind is matig uit het westen. Vanavond wordt het rustig weer met veel zon. Komende nacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en een stuk koeler, rond 22 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.

0: en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen. Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een 3-daags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024. De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee. De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump. De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse correspondentie

0: London's Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn. Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels. Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
0: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als twaalfde. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij vierde werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond nog veel zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe. Morgen wordt het een stuk bewolkter met af en toe buien en maximaal rond 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden, hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen. Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een 3-daags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024.
9: De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval.
0: De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee. De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump. De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de 2e keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn. Het Amerikaanse leger heeft in de Golf van Oman een tanker beschoten die probeerde de blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Volgens een Amerikaanse ingewijde gaat het om de MT Lavine, die daardoor buiten bedrijf is gesteld. De Amerikaanse marine begon op 14 juli met een nieuwe zeeblokkade van Iran, nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n $20 miljard zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer $4 miljard op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
12: Nvidia investeert $1 miljard in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
13: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen.
14: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot een 0,5% hoger.
15: terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
16: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
17: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
20: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyad. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK.
21: Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018.
22: Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen met zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden, hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden.
26: Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
27: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
28: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
29: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
30: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlandsnieuws. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het Belgische federaal parket bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage bij SHAPE, het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. De veiligheidsdiensten van SHAPE hadden haar op het oog gekregen en schakelden de Belgische militaire inlichtingendienst in. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen.
4: VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024.
5: De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee.
6: De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump.
7: De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten.
8: De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers van het National Museum of American History in Washington te waarschuwen voor wat hij onjuiste historische informatie noemt. Het decreet roept op om tijdelijke borden te plaatsen rondom het museum. Een rapport van het Witte Huis beschuldigt het Smithsonian ervan de rol van het christelijk geloof onvoldoende te benadrukken. Trump bekritiseerde het museum eerder omdat het de gruwelen van slavernij zou benadrukken, terwijl er volgens hem niets over succes te zien zou zijn.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
32: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n $20 miljard zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer $4 miljard op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
12: Nvidia investeert $1 miljard in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen.
1: NVIDIA hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
2: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen.
3: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
13: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
14: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
17: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al-Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al-Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK.
18: Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans.
16: Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog, met temperaturen tussen de 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Komende nacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen, met een minimum rond 15 graden. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien en een graad of 22. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
24: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
25: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
0: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
4: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na vier dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027. Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Roemenië heeft voor de tweede dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim was binnengedrongen. Een F-16 haalde het onbemande toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Vrijdag schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer. Volgens aanklagers ging het toen om een Russische Shahed-drone. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galatië, waarbij twee mensen gewond raakten.
6: Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het Belgische federaal parket bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage bij SHAPE, het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. De veiligheidsdiensten van SHAPE hadden haar op het oog gekregen en schakelden de Belgische militaire inlichtingendienst in. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen.
7: VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024.
8: De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee.
9: De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen drie presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump.
26: De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Chinese toezichthouder Semmer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van omgerekend ruim 672 miljoen euro. Volgens de toezichthouder heeft het grootste online reisplatform van China misbruik gemaakt van zijn dominante marktpositie. Trip.com beperkte hoteluitbaters in hun mogelijkheden om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en om zelf hun prijzen te bepalen. Dat was schadelijk voor consumenten, aldus de toezichthouder.
3: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
10: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
11: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
12: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
13: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
28: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyad. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse,
27: Maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur

0: Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langs zij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De vijfde plaats leverde een premie op van $20.000. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Komende nacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen, met zo'n 15 graden. Morgen ziet het er heel anders uit, bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt dan nog maar 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van €433 miljoen aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
6: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt

0: op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
1: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Roemenië heeft voor de 2e dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim was binnengedrongen. Een F-16 haalde het onbemande toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Vrijdag schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer. Volgens aanklagers ging het toen om een Russische Shahed-drone. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galatië, waarbij 2 mensen gewond raakten. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het Belgische federaal parket bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage bij SHAPE, het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. De veiligheidsdiensten van SHAPE hadden haar op het oog gekregen en schakelden de Belgische militaire inlichtingendienst in. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen.
3: VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een 3-daags bezoek.
1: Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024.
4: De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee.
5: De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump.
6: De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de 2e keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
7: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
9: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
10: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
11: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
12: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
13: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Oranje international Crescencio Summerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Summerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK.
16: Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langs zij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De vijfde plaats leverde een premie op van $20.000. De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht blijft het eerst droog, later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien en het wordt een stuk koeler met zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Indonesië is een zoektocht begonnen naar een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, dat meldt het AD. Het schip vertrok vrijdagochtend vanuit Tanjung Unauna richting Marissa in de naburige provincie Gorontalo, maar kwam daar nooit aan. Aan boord waren ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van €433 miljoen aan crimineel geld af. maar dat blijft een fractie van het totaal.
0: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde.
3: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
22: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Roemenië heeft voor de tweede dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim was binnengedrongen. Een F-16 haalde het onbemande toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Vrijdag schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer. Volgens aanklagers ging het toen om een Russische Shahed-drone. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galatië, waarbij twee mensen gewond raakten.
26: Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het Belgische federaal parket bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage bij SHAPE, het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. De veiligheidsdiensten van SHAPE hadden haar op het oog gekregen en schakelden de Belgische militaire inlichtingendienst in. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen.
27: VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024.
28: De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee.
29: De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen drie presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump.
1: De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
5: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
6: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
7: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
8: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
9: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van 5 miljard dollar werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n 300.000 dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh.
11: Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al-Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De vijfde plaats leverde een premie op van $20.000. De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht blijft het eerst droog, maar later kan het in het noorden licht regenen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien en het wordt een stuk koeler met rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het verbod op vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste detectiecamera geplaatst in de zuidelijke rijrichting. Een tweede camera volgt in de andere richting. Overtreders krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is.
0: In Indonesië is een zoektocht begonnen naar een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, dat meldt het AD. Het schip vertrok vrijdagochtend vanuit Tanjung Unauna richting Marisa in de naburige provincie Gorontalo, maar kwam daar nooit aan. Aan boord waren ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Roemenië heeft voor de tweede dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim had geschonden. Een F-16 haalde het toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Het ministerie van Defensie maakte niet bekend waar de drone vandaan kwam. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 zijn Russische drones tientallen keren het Roemeense luchtruim binnengedrongen. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galatie, waarbij 2 mensen gewond raakten. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het Belgische federaal parket bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage bij SHAPE, het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. De veiligheidsdiensten van SHAPE hadden haar op het oog gekregen en schakelden de Belgische militaire inlichtingendienst in. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen. VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een 3-daags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024.
17: De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee. De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump. De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de 2e keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
21: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
22: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
23: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
24: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%.
1: Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
4: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De vijfde plaats leverde een premie op van $20.000.
7: De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pafos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt vrij warm met 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan het in het noorden licht gaan regenen. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden.
28: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het verbod op vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste detectiecamera geplaatst in de zuidelijke rijrichting. Overtreders krijgen een boete van €500. De bekeuringen van dit weekend worden maandag uitgelezen en daarna verstuurd. Het verbod geldt sinds 18 juli, omdat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt blijkt te zijn. In Indonesië is een zoektocht begonnen naar een vermiste boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, meldt het AD op basis van persbureau AP. Aan boord waren ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden. Het schip vertrok vrijdagochtend vanaf het eiland Sulawesi richting de provincie Gorontalo, maar is daar nooit aangekomen. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van €433 miljoen aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Roemenië heeft voor de tweede dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim had geschonden. Een F-16 haalde het toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Het ministerie van Defensie maakte niet bekend waar de drone vandaan kwam. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 zijn Russische drones tientallen keren het Roemeense luchtruim binnengedrongen. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galatië, waarbij 2 mensen gewond raakten. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het Belgische federaal parket bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst
0: die kort geleden begon met haar stage bij SHAPE, het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. De veiligheidsdiensten van SHAPE hadden haar op het oog gekregen en schakelden de Belgische militaire inlichtingendienst in. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen.
3: VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024.
11: De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee.
12: De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen drie presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump.
13: De Amerikaanse president Trump combineerde tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington grappen met sneren richting journalisten en politieke tegenstanders. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement plaatsvond, nadat het in april werd afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken. Trump noemde de aanwezigen de grootste groep mensen met het Trump-waanzinssyndroom ooit. Het diner is bedoeld om de persvrijheid te eren. Maar voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering Trump vanwege rechtszaken tegen media en beperkingen voor journalisten.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
28: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
29: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
30: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten.
1: Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
4: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk.

0: dollar. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwin Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De vijfde plaats leverde een premie op van $20.000. De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pavos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Doelman Vozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Vozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Vozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Komende nacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen met zo'n 15 graden. Morgen wordt het een stuk bewolkter met af en toe buien. Het kwik komt dan niet verder dan rond de 22 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het verbod op vracht.

0: Wagens en touringcars op de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste detectiecamera geplaatst in de zuidelijke rijrichting. Overtreders krijgen een boete van €500. De bekeuringen van dit weekend worden maandag uitgelezen en daarna verstuurd. Het verbod geldt sinds 18 juli, omdat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt blijkt te zijn. In Indonesië is een zoektocht begonnen naar een vermiste boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, meldt het AD op basis van persbureau AP. Aan boord waren ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden. Het schip vertrok vrijdagochtend vanaf het eiland Sulawesi richting de provincie Gorontalo, maar is daar nooit aangekomen. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van €433 miljoen aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse minister van Defensie Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov aangeboden om als adviseur voor hem te komen werken in Rome. Crosetto noemde Fedorov een drijvende kracht achter militaire innovatie. De 35-jarige Fedorov wordt geprezen voor het versterken van de Oekraïnse dronecapaciteit. President Zelensky bood hem andere functies aan, maar Fedorov liet weten alleen zijn oude ministerspost te willen. Roemenië heeft voor de tweede dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim had geschonden. Een F-16 haalde het toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Het ministerie van Defensie maakte niet bekend waar de drone vandaan kwam. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 zijn Russische drones tientallen keren het Roemeense luchtruim binnengedrongen. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galatië, waarbij 2 mensen gewond raakten. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het Belgische federaal parket bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage bij SHAPE, het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. De veiligheidsdiensten van SHAPE hadden haar op het oog gekregen en schakelden de Belgische militaire inlichtingendienst in. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen.
2: VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024.
3: De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee.
4: De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen drie presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Het verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico de vlieg onder controle houdt.
7: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
8: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
9: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
10: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten.
11: Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
12: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018.
15: Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwin Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler.
16: De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De vijfde plaats leverde een premie op van $20.000.
17: De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77.
18: Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pafos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië.
19: Doelman Fozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Fozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Fozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Komende nacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen, met een minimumtemperatuur rond 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe buien en het wordt een stuk koeler, rond 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het verbod op vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste detectiecamera geplaatst in de zuidelijke rijrichting. Overtreders krijgen een boete van €500. De bekeuringen van dit weekend worden maandag uitgelezen en daarna verstuurd. Het verbod geldt sinds 18 juli, omdat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt blijkt te zijn. In Indonesië is een zoektocht begonnen naar een vermiste boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, meldt het AD op basis van persbureau AP. Aan boord waren ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden. Het schip vertrok vrijdagochtend vanaf het eiland Sulawesi richting de provincie Gorontalo, maar is daar nooit aangekomen. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van €433 miljoen aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse minister van Defensie Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov aangeboden om als adviseur voor hem te komen werken in Rome. Crosetto noemde Fedorov een drijvende kracht achter militaire innovatie. De 35-jarige Fedorov wordt geprezen voor het versterken van de Oekraïnse dronecapaciteit.
1: President Zelensky bood hem andere functies aan, maar Fedorov liet weten alleen zijn oude ministerspost te willen.
4: Roemenië heeft voor de tweede dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim had geschonden. Een F-16 haalde het toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Het ministerie van Defensie maakte niet bekend waar de drone vandaan kwam. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 zijn Russische drones tientallen keren het Roemeense luchtruim binnengedrongen. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galați, waarbij twee mensen gewond raakten.
5: Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het Belgische federaal parket bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage bij SHAPE, het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. De veiligheidsdiensten van SHAPE hadden haar op het oog gekregen en schakelden de Belgische militaire inlichtingendienst in. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen.
6: VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024.
24: De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee.
25: De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag gezegd dat topbasketballer LeBron James mogelijk racistisch is. Hij deed die uitspraak tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd wie de beste basketballer aller tijden is. Trump koos voor Michael Jordan, die hij een vriend noemde. James steunde bij de afgelopen drie presidentsverkiezingen telkens de tegenstander van Trump.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws.
29: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog twee extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
30: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
31: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
7: Nvidia investeert $1 miljard in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
8: Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Bros. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen.
9: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij. Een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018.
12: Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwin Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler.
13: De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als 5e geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De 5e plaats leverde een premie op van $20.000.
14: De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77.
15: Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pafos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië.
16: Doelman Fozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje.
0: Kaapverdië haalde de 16e finales en Vosinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Vosinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Komende nacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen, met een minimum rond 15 graden. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien en maximaal zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het verbod op vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste detectiecamera geplaatst in de zuidelijke rijrichting. Overtreders krijgen een boete van €500. De bekeuringen van dit weekend worden maandag uitgelezen en daarna verstuurd. Het verbod geldt sinds 18 juli, omdat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt blijkt te zijn. In Indonesië is een zoektocht begonnen naar een vermiste boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, meldt het AD op basis van persbureau AP. Aan boord waren ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden. Het schip vertrok vrijdagochtend vanaf het eiland Sulawesi richting de provincie Gorontalo, maar is daar nooit aangekomen. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van €433 miljoen aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Franse premier Le Cornu zet een militair transportvliegtuig in tegen de grote bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. In de departementen Gironde en Landes zijn meer dan 141.000 mensen geëvacueerd. De vlammen hebben inmiddels meer dan 22.000 hectare verwoest, een gebied twee keer zo groot als Parijs. Volgens Le Cornu hebben de branden een ongekend niveau bereikt. De Italiaanse minister van Defensie Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov aangeboden om als adviseur voor hem te komen werken in Rome. Crosetto noemde Fedorov een drijvende kracht achter militaire innovatie. De 35-jarige Fedorov wordt geprezen voor het versterken van de Oekraïense dronecapaciteit. President Zelensky bood hem andere functies aan, maar Fedorov liet weten alleen zijn oude ministerspost te willen. Roemenië heeft voor de tweede dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim had geschonden. Een F-16 haalde het toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Het ministerie van Defensie maakte niet bekend waar de drone vandaan kwam. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 zijn Russische drones tientallen keren het Roemeense luchtruim binnengedrongen. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galatië, waarbij twee mensen gewond raakten. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het Belgische federaal parket bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage bij SHAPE, het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. De veiligheidsdiensten van SHAPE hadden haar op het oog gekregen en schakelde de Belgische militaire inlichtingendienst in. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen. VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024. De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog twee extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
6: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro,
19: wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
20: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
21: Nvidia investeert 1 miljard dollar in het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver voor de bouw van een AI-datacenter. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De eerste daarvan wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nvidia hoopt via de samenwerking met SK Group betere toegang te krijgen tot schaarse geheugenchips.
22: Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Bros. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
23: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018.
26: Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler.
27: De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als 5e geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De 5e plaats leverde een premie op van $20.000.
31: De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard.
7: Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pavos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Doelman Fozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Fozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Fozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met maximaal 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het westen. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe, maar het blijft droog. Morgen wordt het bewolkt met af en toe regen en enkele buien. Het wordt dan een stuk koeler, rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het verbod op vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste detectiecamera geplaatst in de zuidelijke rijrichting. Overtreders krijgen een boete van €500. De bekeuringen van dit weekend worden maandag uitgelezen en daarna verstuurd. Het verbod geldt sinds 18 juli, omdat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt blijkt te zijn. In Indonesië is een zoektocht begonnen naar een vermiste boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, meldt het AD op basis van persbureau AP. Aan boord waren ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden. Het schip vertrok vrijdagochtend vanaf het eiland Sulawesi richting de provincie Gorontalo, maar is daar nooit aangekomen. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van €433 miljoen aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal.
0: Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Franse premier Le Cornu zet een militair transportvliegtuig in tegen de grote bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. In de departementen Gironde en Landes zijn meer dan 141.000 mensen geëvacueerd. De vlammen hebben inmiddels meer dan 22.000 hectare verwoest, een gebied 2 keer zo groot als Parijs. Volgens Le Cornu hebben de branden een ongekend niveau bereikt. De Italiaanse minister van Defensie Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov aangeboden om als adviseur voor hem te komen werken in Rome. Crosetto noemde Fedorov een drijvende kracht achter militaire innovatie. De 35-jarige Fedorov wordt geprezen voor het versterken van de Oekraïense dronecapaciteit. President Zelensky bood hem andere functies aan, maar Fedorov liet weten alleen zijn oude ministerspost te willen. Roemenië heeft voor de tweede dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim had geschonden. Een F-16 haalde het toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Het ministerie van Defensie maakte niet bekend waar de drone vandaan kwam. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 zijn Russische drones tientallen keren het Roemeense luchtruim binnengedrongen. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galatië, waarbij 2 mensen gewond raakten. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het Belgische federaal parket bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage bij SHAPE, het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. De veiligheidsdiensten van SHAPE hadden haar op het oog gekregen en schakelde de Belgische Militaire Inlichtingendienst in. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen. VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een 3-daags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024. De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in

0: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren. The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels. Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Bros. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwin Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De vijfde plaats leverde een premie op van $20.000. De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pafos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ

0: en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lukasse kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Doelman Vozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Vozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Vozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met maximaal 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het westen. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe, maar het blijft droog. Morgen wordt het bewolkt met af en toe regen en enkele buien. Het wordt dan een stuk koeler, rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het verbod op vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste detectiecamera geplaatst in de zuidelijke rijrichting. Overtreders krijgen een boete van €500. De bekeuringen van dit weekend worden maandag uitgelezen en daarna verstuurd. Het verbod geldt sinds 18 juli, omdat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt blijkt te zijn. In Indonesië is een zoektocht begonnen naar een vermiste boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, meldt het AD op basis van persbureau AP. Aan boord waren ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden. Het schip vertrok vrijdagochtend vanaf het eiland Sulawesi richting de provincie Gorontalo, maar is daar nooit aangekomen. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van €433 miljoen aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 22:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Franse premier Le Cornu zet een militair transportvliegtuig in tegen de grote bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. In de departementen Gironde en Landes zijn meer dan 141.000 mensen geëvacueerd. De vlammen hebben inmiddels meer dan 22.000 hectare verwoest, een gebied 2 keer zo groot als Parijs. Volgens Le Cornu hebben de branden een ongekend niveau bereikt. De Italiaanse minister van Defensie Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov aangeboden om als adviseur voor hem te komen werken in Rome. Crosetto noemde Fedorov een drijvende kracht achter militaire innovatie. De 35-jarige Fedorov wordt geprezen voor het versterken van de Oekraïense dronecapaciteit. President Zelensky bood hem andere functies aan, maar Fedorov liet weten alleen zijn oude ministerspost te willen. Roemenië heeft voor de tweede dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim had geschonden. Een F-16 haalde het toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Het ministerie van Defensie maakte niet bekend waar de drone vandaan kwam. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 zijn Russische drones tientallen keren het Roemeense luchtruim binnengedrongen. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galatië, waarbij 2 mensen gewond raakten. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het Belgische federaal parket bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage bij SHAPE, het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. De veiligheidsdiensten van SHAPE hadden haar op het oog gekregen en schakelde de Belgische militaire inlichtingendienst in. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen. VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een 3-daags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024. De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloud provider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar. De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren. The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij. Een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018.
7: Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwin Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler.
8: De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als 5e geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië.
6: Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De 5e plaats leverde een premie op van $20.000. De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pavos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Doelman Fozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Fozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Fozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Komende nacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen, met zo'n 15 graden. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien. En maximaal rond 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden, onder wie 4 Nederlandse toeristen. Ze zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het schip was sinds vrijdag vermist en is mogelijk gezonken. Of de andere opvarenden ook ongedeerd zijn, is nog niet bekend. De ambassade in Jakarta staat in contact met de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het verbod op vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste detectiecamera geplaatst in de zuidelijke rijrichting. Overtreders krijgen een boete van €500. De bekeuringen van dit weekend worden maandag uitgelezen en daarna verstuurd. Het verbod geldt sinds 18 juli, omdat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt blijkt te zijn. In Indonesië is een zoektocht begonnen naar een vermiste boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, meldt het AD op basis van persbureau AP. Aan boord waren ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden. Het schip vertrok vrijdagochtend vanaf het eiland Sulawesi richting de provincie Gorontalo, maar is daar nooit aangekomen. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden, hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden. Het Openbaar Ministerie gaat veel harder optreden tegen bedrijven die criminelen helpen bij het witwassen van geld, schrijft de Telegraaf. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties door de vingers zien, worden aangepakt. Volgens de landelijk coördinerend officier van justitie is het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten gebruiken door criminelen. Het OM pakte vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel geld af. Maar dat blijft een fractie van het totaal. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek ging het waarschijnlijk om een meteoor. Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het om een Starlink-satelliet van SpaceX ging die terugkeerde in de atmosfeer en opbrandde. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Franse premier Le Cornu zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Landes. De vlammen hebben inmiddels meer dan 22.000 hectare verwoest, een gebied twee keer zo groot als Parijs. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. De Parijse brandweer roept inwoners op alleen in uiterste nood te bellen, omdat een groot deel van het personeel naar het zuidwesten is gestuurd. De Italiaanse minister van Defensie Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov aangeboden om als adviseur voor hem te komen werken in Rome. Crosetto noemde Fedorov een drijvende kracht achter militaire innovatie. De 35-jarige Fedorov wordt geprezen voor het versterken van de Oekraïense dronecapaciteit. President Zelensky bood hem andere functies aan, maar Fedorov liet weten alleen zijn oude ministerspost te willen. Roemenië heeft voor de tweede dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim had geschonden. Een F-16 haalde het toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Het ministerie van Defensie maakte niet bekend waar de drone vandaan kwam. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 zijn Russische drones tientallen keren het Roemeense luchtruim binnengedrongen. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galatië, waarbij twee mensen gewond raakten. Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het Belgische federaal parket bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage bij SHAPE, het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. De veiligheidsdiensten van SHAPE hadden haar op het oog gekregen en schakelde de Belgische militaire inlichtingendienst in. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen. VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024.
9: De Houthi-rebellen in Jemen hebben zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op de Saoedische stad Jizan. Volgens het Houthi-medium Ansarollah braken er branden uit na de aanval. De civiele beschermingsdienst waarschuwde inwoners kort voor mogelijk gevaar, maar trok die waarschuwing snel weer in. De raketaanval was een vergelding voor een Saoedische aanval op Houthi-doelen een dag eerder. Die Saoedische actie was een reactie op een maritieme blokkade en aanvallen van de Houthis op Saoedische schepen in de Rode Zee.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
9: Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
5: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
10: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
11: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
12: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool.
6: De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De 5e plaats leverde een premie op van $20.000. De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pavos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Doelman Fozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Fozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Fozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France, de 20e etappe van Le Bourg d'Oisan naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Komende nacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen, met een minimumtemperatuur rond 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe buien en het wordt een stuk koeler, rond de 22 graden.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers stijgen. In totaal heeft het OM nu voor 2,9 miljard euro aan afgepakte goederen en geld in beheer. Het OM richtte zich meer op zaken waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn.
19: Een minderjarige jongen uit Barneveld is vrijdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Kootwijkerbroek. Hij bestuurde een quad en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, is voor controle naar het ziekenhuis gegaan. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden, onder wie 4 Nederlandse toeristen. Ze zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het schip was sinds vrijdag vermist en is mogelijk gezonken. Of de andere opvarenden ook ongedeerd zijn, is nog niet bekend. De ambassade in Jakarta staat in contact met de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het verbod op vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste detectiecamera geplaatst in de zuidelijke rijrichting. Overtreders krijgen een boete van €500. De bekeuringen van dit weekend worden maandag uitgelezen en daarna verstuurd. Het verbod geldt sinds 18 juli, omdat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt blijkt te zijn. In Indonesië is een zoektocht begonnen naar een vermiste boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, meldt het AD op basis van persbureau AP. Aan boord waren ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden. Het schip vertrok vrijdagochtend vanaf het eiland Sulawesi richting de provincie Gorontalo, maar is daar nooit aangekomen. In 29 Nederlandse gemeenten zijn regenboogzebrapaden, bankjes of andere inclusiviteitssymbolen vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten. Minstens 98 van de 222 gemeenten die reageerden hebben zulke symbolen. Bij ongeveer 30% daarvan is sinds de aanleg sprake geweest van vernieling. Zo werden in Hoofddorp regenboogtegels met hakenkruizen beklad en lieten vandalen in meerdere steden bandensporen achter op de paden.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage. De veiligheidsdiensten van het hoofdkwartier kregen argwaan en schakelden de Belgische inlichtingendienst in. Een onderzoeksrechter heeft de vrouw vrijdag in hechtenis laten nemen. Defensieminister Franke noemt waakzaamheid tegen spionage in België een blijvende prioriteit.
23: De Spaanse premier Sanchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of moesten binnenblijven. Volgens Sanchez ligt de prioriteit bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd.
24: De Franse premier Le Cornu zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Lande. De vlammen hebben inmiddels meer dan 22.000 hectare verwoest, een gebied 2 keer zo groot als Parijs. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. De Parijse brandweer roept inwoners op alleen in uiterste nood te bellen, omdat een groot deel van het personeel naar het zuidwesten is gestuurd.
25: De Italiaanse minister van Defensie Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, aangeboden om als adviseur voor hem te komen werken in Rome. Crozetto noemde Fedorov een drijvende kracht achter militaire innovatie. De 35-jarige Fedorov wordt geprezen voor het versterken van de Oekraïnse dronecapaciteit. President Zelensky bood hem andere functies aan, maar Fedorov liet weten alleen zijn oude ministerspost te willen.
0: Roemenië heeft voor de tweede dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim had geschonden. Een F-16 haalde het toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Het ministerie van Defensie maakte niet bekend waar de drone vandaan kwam. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 zijn Russische drones tientallen keren het Roemeense luchtruim binnengedrongen. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galaţi, waarbij twee mensen gewond raakten.
1: VN-chef Antonio Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is de eerste keer sinds 2009 dat een secretaris-generaal van de Verenigde Naties het land bezoekt. Guterres zal de steun van de VN uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van president Assad in december 2024.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
8: Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
26: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
27: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
28: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
29: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
30: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers.
5: Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De vijfde plaats leverde een premie op van $20.000. De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pafos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Doelman Vozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Vozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Vozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France. De 20e etappe van Le Bourg-d'Oisans naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen met zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe buien, rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
4: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten. Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers stijgen. In totaal heeft het OM nu voor 2,9 miljard euro aan afgepakte goederen en geld in beheer. Het OM richtte zich meer op zaken waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn. Een minderjarige jongen uit Barneveld is vrijdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Kootwijkerbroek. Hij bestuurde een quad en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, is voor controle naar het ziekenhuis gegaan. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden, onder wie 4 Nederlandse toeristen. Ze zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het schip was sinds vrijdag vermist en is mogelijk gezonken. Of de andere opvarenden ook ongedeerd zijn, is nog niet bekend. De ambassade in Jakarta staat in contact met de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het verbod op vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste detectiecamera geplaatst in de zuidelijke rijrichting. Overtreders krijgen een boete van 500 euro. De bekeuringen van dit weekend worden maandag uitgelezen en daarna verstuurd. Het verbod geldt sinds 18 juli, omdat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt blijkt te zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Indiaanse onderwijsminister, Dharmendra Pradhan, is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage. De veiligheidsdiensten van het hoofdkwartier kregen argwaan en schakelden de Belgische inlichtingendienst in. Een onderzoeksrechter heeft de vrouw vrijdag in hechtenis laten nemen. Defensieminister Franke noemt waakzaamheid tegen spionage in België een blijvende prioriteit. De Spaanse premier Sanchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of moesten binnenblijven. Volgens Sanchez ligt de prioriteit bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden.
14: De komende uren worden complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd.
15: De Franse premier Le Cornu zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Landes. De vlammen hebben inmiddels meer dan 22.000 hectare verwoest, een gebied twee keer zo groot als

0: De 35-jarige Fedorov wordt geprezen voor het versterken van de Oekraïnse dronecapaciteit. President Zelensky bood hem andere functies aan, maar Fedorov liet weten alleen zijn oude ministerspost te willen. Roemenië heeft voor de tweede dag op rij een drone neergeschoten die het luchtruim had geschonden. Een F-16 haalde het toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Het ministerie van Defensie maakte niet bekend waar de drone vandaan kwam. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 zijn Russische drones tientallen keren het Roemeense luchtruim binnengedrongen. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galaţi, waarbij twee mensen gewond raakten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De regering Trump wordt geconfronteerd met nieuwe rechtszaken tegen de recentste reeks Amerikaanse importheffingen. Kleine bedrijven hebben twee zaken aangespannen bij de handelsrechtbank in New York. Ze stellen dat Trump de handelswet uit 1974 onrechtmatig heeft ingezet om eerdere tarieven te vervangen die het Hoge Rechtshof onwettig had verklaard. De nieuwe heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar. De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren. The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n $20 miljard zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer $4 miljard op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels. Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Bros. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in

0: Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De 5e plaats leverde een premie op van $20.000. De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pavos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Doelman Vozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Vozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Vozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France. De 20e etappe van Le Bourg d'Oisans naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen met zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe buien, rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten. In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers stijgen. In totaal heeft het OM nu voor 2,9 miljard euro aan afgepakte goederen en geld in beheer. Het OM richtte zich meer op zaken waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn. Een minderjarige jongen uit Barneveld is vrijdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Kootwijkerbroek. Hij bestuurde een quad en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, is voor controle naar het ziekenhuis gegaan. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden, onder wie 4 Nederlandse toeristen. Ze zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het schip was sinds vrijdag vermist en is mogelijk gezonken. Of de andere opvarenden ook ongedeerd zijn, is nog niet bekend. De ambassade in Jakarta staat in contact met de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het verbod op vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste detectiecamera geplaatst in de zuidelijke rijrichting. Overtreders krijgen een boete van 500 euro. De bekeuringen van dit weekend worden maandag uitgelezen en daarna verstuurd. Het verbod geldt sinds 18 juli, omdat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt blijkt te zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
2: Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 14 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia is onder meer een zomervakantiekamp geraakt. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage. De veiligheidsdiensten van het hoofdkwartier kregen argwaan en schakelden de Belgische inlichtingendienst in. Een onderzoeksrechter heeft de vrouw vrijdag in hechtenis laten nemen. Defensieminister Franke noemt waakzaamheid tegen spionage in België een blijvende prioriteit. De Spaanse premier Sanchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of moesten binnenblijven. Volgens Sanchez ligt de prioriteit bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd. De Franse premier Le Cornu zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Landes. De vlammen hebben inmiddels meer dan 22.000 hectare verwoest, een gebied twee keer zo groot als Parijs. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. De Parijse brandweer roept inwoners op alleen in uiterste nood te bellen, omdat een groot deel van het personeel naar het zuidwesten is gestuurd. De Italiaanse minister van Defensie Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov aangeboden om als adviseur voor hem te komen werken in Rome. Crosetto noemde Fedorov een drijvende kracht achter militaire innovatie. De 35-jarige Fedorov wordt geprezen voor het versterken van de Oekraïense dronecapaciteit. President Zelensky bood hem andere functies aan, maar Fedorov liet weten alleen zijn oude ministerspost te willen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben twee rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen goederen uit tientallen landen, waaronder de Europese Unie. Als reden noemt de regering vermeende lakse handhaving op verboden dwangarbeid. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar. De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren. The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De vijfde plaats leverde een premie op van $20.000. De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pafos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Doelman Vozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Vozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Vozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France. De 20e etappe van Le Bourg d'Oisans naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen met zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten. In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers stijgen. In totaal heeft het OM nu voor 2,9 miljard euro aan afgepakte goederen en geld in beheer. Het OM richtte zich meer op zaken waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn. Een minderjarige jongen uit Barneveld is vrijdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Kootwijkerbroek. Hij bestuurde een quad en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, is voor controle naar het ziekenhuis gegaan. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden, onder wie 4 Nederlandse toeristen. Ze zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het schip was sinds vrijdag vermist en is mogelijk gezonken. Of de andere opvarenden ook ongedeerd zijn, is nog niet bekend. De ambassade in Jakarta staat in contact met de lokale autoriteiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 14 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia is onder meer een zomervakantiekamp geraakt. De Indiase onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage. De veiligheidsdiensten van het hoofdkwartier kregen argwaan en schakelden de Belgische inlichtingendienst in. Een onderzoeksrechter heeft de vrouw vrijdag in hechtenis laten nemen. Defensieminister Franke noemt waakzaamheid tegen spionage in België een blijvende prioriteit. De Spaanse premier Sanchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of moesten binnenblijven. Volgens Sanchez ligt de prioriteit bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd. De Franse premier Le Cornu zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Landes. De vlammen hebben inmiddels meer dan 22.000 hectare verwoest, een gebied 2 keer zo groot als Parijs. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. De Parijse brandweer roept inwoners op alleen in uiterste nood te bellen, omdat een groot deel van het personeel naar het zuidwesten is gestuurd. De Italiaanse minister van Defensie Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov aangeboden om als adviseur voor hem te komen werken in Rome. Crosetto noemde Fedorov een drijvende kracht achter militaire innovatie. De 35-jarige Fedorov wordt geprezen voor het versterken van de Oekraïense dronecapaciteit. President Zelensky bood hem andere functies aan, maar Fedorov liet weten alleen zijn oude ministerspost te willen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen goederen uit tientallen landen, waaronder de Europese Unie. Als reden noemt de regering vermeende lakse handhaving op verboden dwangarbeid. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar. De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
5: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse waterpolo-seesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De vijfde plaats leverde een premie op van $20.000. De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pavos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Doelman Vozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Vozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Vozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France. De 20e etappe van Le Bourg d'Oisans naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan het in het noorden licht regenen bij zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met af en toe buien en maximaal rond 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht.
2: De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
10: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten. In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers stijgen. In totaal heeft het OM nu voor 2,9 miljard euro aan afgepakte goederen en geld in beheer. Het OM richtte zich meer op zaken waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn. Een minderjarige jongen uit Barneveld is vrijdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Kootwijkerbroek. Hij bestuurde een quad en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, is voor controle naar het ziekenhuis gegaan. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de Zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 14 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia is onder meer een zomervakantiekamp geraakt. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage. De veiligheidsdiensten van het hoofdkwartier kregen argwaan en schakelden de Belgische inlichtingendienst in. Een onderzoeksrechter heeft de vrouw vrijdag in hechtenis laten nemen. Defensieminister Franke noemt waakzaamheid tegen spionage in België een blijvende prioriteit. De Spaanse premier Sanchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of moesten binnenblijven. Volgens Sanchez ligt de prioriteit bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd.
12: De Franse premier Le Cornu zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Landes. De vlammen hebben inmiddels meer dan 22.000 hectare verwoest, een gebied 2 keer zo groot als Parijs. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. De Parijse brandweer roept inwoners op alleen in uiterste nood te bellen, omdat een groot deel van het personeel naar het zuidwesten is gestuurd. De Italiaanse minister van Defensie Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov aangeboden om als adviseur voor hem te komen werken in Rome. Crosetto noemde Fedorov een drijvende kracht achter militaire innovatie. De 35-jarige Fedorov wordt geprezen voor het versterken van de Oekraïense dronecapaciteit. President Zelensky bood hem andere functies aan, maar Fedorov liet weten alleen zijn oude ministerspost te willen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
16: Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
17: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
18: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
19: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
20: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren,
0: uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als vijfde geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk met 5 treffers uit evenveel pogingen. Eerder verloor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De vijfde plaats leverde een premie op van $20.000. De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pavos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Doelman Vozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Vozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Vozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France. De 20e etappe van Le Bourg d'Oisans naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen met zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
3: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
5: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
6: In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
7: Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers stijgen. In totaal heeft het OM nu voor 2,9 miljard euro aan afgepakte goederen en geld in beheer. Het OM richtte zich meer op zaken waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn.
8: Een minderjarige jongen uit Barneveld is vrijdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Kootwijkerbroek. Hij bestuurde een quad en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, is voor controle naar het ziekenhuis gegaan. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 14 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia is onder meer een zomervakantiekamp geraakt.
29: De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden.
30: Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage. De veiligheidsdiensten van het hoofdkwartier kregen argwaan en schakelden de Belgische inlichtingendienst in. Een onderzoeksrechter heeft de vrouw vrijdag in hechtenis laten nemen. Defensieminister Franke noemt waakzaamheid tegen spionage in België een blijvende prioriteit.
31: De Spaanse premier Sanchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of moesten binnenblijven. Volgens Sanchez ligt de prioriteit bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd.
2: De Franse premier Le Cornu zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen.

0: Alexei Fedorov aangeboden om als adviseur voor hem te komen werken in Rome. Crosetto noemde Fedorov een drijvende kracht achter militaire innovatie. De 35-jarige Fedorov wordt geprezen voor het versterken van de Oekraïnse dronecapaciteit. President Zelensky bood hem andere functies aan, maar Fedorov liet weten alleen zijn oude ministerspost te willen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben twee rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar. De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren. The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels. Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Bros. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse waterpolo-zeesters zijn als 5e geëindigd bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. In het laatste duel won de ploeg overtuigend met 12-5 van Italië. Lola Molhuizen was belangrijk, met 5 treffers uit evenveel pogingen. eerder verloren.

0: voor de Europees kampioen de kwartfinale van Rusland, waardoor het podium al uit zicht was. De vijfde plaats leverde een premie op van $20.000. De Amerikaanse Olympisch kampioen Noah Lyles heeft zijn persoonlijke record op de 100 meter geëvenaard. Bij de Amerikaanse kampioenschappen in New York sprintte hij naar een winnende tijd van 9,79 seconden. Dat is even snel als zijn gouden race op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar en de snelste tijd wereldwijd dit jaar. Lyles zegt dat hij nog lang niet op zijn topniveau zit. Bij de vrouwen won oud-wereldkampioene Sha'Carri Richardson de 100 meter in 10,77. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pafos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Doelman Vozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Vozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Vozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France. De 20e etappe van Le Bourg d'Oisans naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen bij zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
7: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op.
6: Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten. In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers stijgen. In totaal heeft het OM nu voor 2,9 miljard euro aan afgepakte goederen en geld in beheer. Het OM richtte zich meer op zaken waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn. Een minderjarige jongen uit Barneveld is vrijdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Kootwijkerbroek. Hij bestuurde een quad en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, is voor controle naar het ziekenhuis gegaan. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het weer in het zuidwesten van Frankrijk is iets gunstiger voor de bestrijding van de bosbranden. Maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Uit voorzorg zijn nog eens 57.000 mensen geëvacueerd in het departement Gironde, even ten westen van Bordeaux. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd sinds de branden vorige week uitbraken. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Núñez is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest, wat hij een record noemt. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Inmiddels zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd. Sánchez zei dat de prioriteit ligt bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden volgens hem complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 14 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia is onder meer een zomervakantiekamp geraakt. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage. De veiligheidsdiensten van het hoofdkwartier kregen argwaan en schakelden de Belgische inlichtingendienst in. Een onderzoeksrechter heeft de vrouw vrijdag in hechtenis laten nemen. Defensieminister Franke noemt waakzaamheid tegen spionage in België een blijvende prioriteit.
8: De Franse premier Le Cornu zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd in de departementen Gironde en Landes. De vlammen hebben inmiddels meer dan 22.000 hectare verwoest, een gebied twee keer zo groot als Parijs. Honderden brandweerlieden en meer dan 500 militairen zijn ingezet. De Parijse brandweer roept inwoners op alleen in uiterste nood te bellen, omdat een groot deel van het personeel naar het zuidwesten is gestuurd.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben twee rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
9: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
10: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
11: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Derek Lucassen is transfervrij overgestapt van het Cypriotische Pavos naar Rode Ster Belgrado. De geboren Amsterdammer en oudspeler van AZ en PSV tekende een contract voor 3 seizoenen in de Servische hoofdstad. De club speelt in de voorrondes van de Champions League. Lucassen kwam afgelopen WK 2 keer in actie voor Ghana en scoorde tegen Kroatië. Doelman Fosinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië mede dankzij zijn reddingen gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Fosinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo-Colo zei dat Fosinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France, de 20e etappe van Le Bourg d'Oisan naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Max Verstappen heeft de 7e tijd gereden in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen noteerde op de Hungaroring een tijd van 1 minuut 18,6. Lando Norris van McLaren was het snelst met 1 minuut 17,9. De Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc waren opnieuw snel met de 2e en 4e tijd. WK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. Mats Pedersen heeft zich zo goed als verzekerd van de groene trui in de Tour de France. De Deen van Lidl Trek won tijdens de koninginnenrit naar Alpe d'Huez de tussensprint in Saint-Julien-Mont-Denis. Daarmee komt hij op 527 punten, 82 meer dan Jasper Philipsen. In het restant van de Tour zijn nog maximaal 95 punten te verdienen, maar Philipsen reed op het moment van de tussensprint al op ruime achterstand van het peloton. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen met zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe buien rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De alarmcentrales van de ANWB en Eurocross krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. Beide organisaties adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
16: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
17: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
18: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
19: In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
20: Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers stijgen. In totaal heeft het OM nu voor 2,9 miljard euro aan afgepakte goederen en geld in beheer. Het OM richtte zich meer op zaken waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordrand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten.
24: Het weer in het zuidwesten van Frankrijk is iets gunstiger voor de bestrijding van de bosbranden, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Uit voorzorg zijn nog eens 57.000 mensen geëvacueerd in het departement Gironde, even ten westen van Bordeaux. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd sinds de branden vorige week uitbraken. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Núñez is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest, wat hij een record noemt.
25: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Inmiddels zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd. Sánchez zei dat de prioriteit ligt bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden volgens hem complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9.000 hectare is al in de as gelegd.
26: Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 14 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia is onder meer een zomervakantiekamp geraakt.
27: De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens,
25: waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden.
0: Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage. De veiligheidsdiensten van het hoofdkwartier kregen argwaan en schakelden de Belgische inlichtingendienst in. Een onderzoeksrechter heeft de vrouw vrijdag in hechtenis laten nemen. Defensieminister Franke noemt waakzaamheid tegen spionage in België een blijvende prioriteit.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
0: Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
25: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
0: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
25: Paramount, Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Doelman Vozinha van Kaapverdië vervolgt zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo. De 40-jarige keeper maakte grote indruk op het afgelopen WK, waar het debuterende Kaapverdië, mede dankzij zijn reddingen, gelijk speelde tegen uiteindelijk wereldkampioen Spanje. Kaapverdië haalde de 16e finales en Vozinha werd door fans in het beste elftal van het toernooi gestemd. De clubvoorzitter van Colo Colo zei dat Vozinha de overstap heeft verdiend met zijn prestaties. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France. De 20e etappe van Le Bourg d'Oisans naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Mats Pedersen heeft zich zo goed als verzekerd van de groene trui in de Tour de France. De Deen van Lidl Trek won tijdens de koninginnenrit naar Alpe d'Huez de tussensprint in Saint-Julien-Mont-Denis. Daarmee komt hij op 527 punten, 82 meer dan Jasper Philipsen. In het restant van de Tour zijn nog maximaal 95 punten te verdienen, maar Philipsen reed op het moment van de tussensprint al op ruime achterstand van het peloton. Max Verstappen heeft de 7e tijd gereden in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. Lando Norris van McLaren was het snelst op de Hungaroring. Verstappen had opnieuw moeite met de balans in zijn auto en reed pas na een klein half uur zijn eerste ronde. Later zaterdag staat om 4 uur de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Het is de laatste Grand Prix voor de zomerstop. Turnsters Else Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdag plaatsvindt. Beide turnsters kwamen bij de eerste kwalificatie niet in de buurt van de gestelde richtscores en richtten zich nu op de WK in Rotterdam in oktober. Bij de mannen sloeg Casimir Schmid de EK-kwalificaties al over vanwege een schouderblessure. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen met zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De alarmcentrales van de ANWB en Eurocross krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel.
1: Beide organisaties adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
3: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
5: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
14: In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
15: Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers stijgen. In totaal heeft het OM nu voor 2,9 miljard euro aan afgepakte goederen en geld in beheer. Het OM richtte zich meer op zaken waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer. Maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats La Canoë. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record.
28: In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordwand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten.
29: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Inmiddels zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd. Sánchez zei dat de prioriteit ligt bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden volgens hem complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9.000 hectare is al in de as gelegd.
30: Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de Zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 14 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia is onder meer een zomervakantiekamp geraakt.
31: De Indiaanse onderwijsminister, Dharmendra Pradhan,
0: is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden.
2: Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage voor een derde land. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die kort geleden begon met haar stage. De veiligheidsdiensten van het hoofdkwartier kregen argwaan en schakelden de Belgische inlichtingendienst in. Een onderzoeksrechter heeft de vrouw vrijdag in hechtenis laten nemen. Defensieminister Franke noemt waakzaamheid tegen spionage in België een blijvende prioriteit.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
21: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
22: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
23: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
24: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n $20 miljard zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer $4 miljard op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
26: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten.
1: Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France. De 20e etappe van Le Bourg d'Oisan naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Mats Pedersen heeft zich zo goed als verzekerd van de groene trui in de Tour de France. De Deen van Lidl Trek won tijdens de koninginnenrit naar Alpe d'Huez de tussensprint in Saint-Julien-Mont-Denis. Daarmee komt hij op 527 punten, 82 meer dan Jasper Philipsen. In het restant van de Tour zijn nog maximaal 95 punten te verdienen, maar Philipsen reed op het moment van de tussensprint al op ruime achterstand van het peloton. Max Verstappen heeft de 7e tijd gereden in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. Lando Norris van McLaren was het snelst op de Hungaroring. Verstappen had opnieuw moeite met de balans in zijn auto en reed pas na een klein half uur zijn eerste ronde. Later zaterdag staat om 4 uur de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Het is de laatste Grand Prix voor de zomerstop. Turnsters Else Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdag plaatsvindt. Beide turnsters kwamen bij de eerste kwalificatie niet in de buurt van de gestelde richtscores en richtten zich nu op de WK in Rotterdam in oktober. Bij de mannen sloeg Casimir Schmid de EK-kwalificaties al over vanwege een schouderblessure. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Bij renovatiewerkzaamheden aan het stadion Camp Nou van FC Barcelona is een 54-jarige man om het leven gekomen. Het is het eerste dodelijke ongeval sinds de renovatie in 2023 begon. De man overleed na wat wordt omschreven als een harde klap. Medische hulp mocht niet meer baten. Er is een onderzoek gestart naar het ongeval. FC Barcelona zegt het sterfgeval ten zeerste te betreuren.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht mogelijk lichte regen in het noorden met zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met af en toe buien. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De alarmcentrales van de ANWB en Eurocross krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje.
3: Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. Beide organisaties adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
5: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
14: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
15: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
16: In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
17: Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het is het 4e jaar op rij dat de cijfers stijgen. In totaal heeft het OM nu voor 2,9 miljard euro aan afgepakte goederen en geld in beheer. Het OM richtte zich meer op zaken waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Bij een frontale botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt.
28: De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats Lacanau. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record.
29: In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordwand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten.
31: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Inmiddels zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd. Sánchez zei dat de prioriteit ligt bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden volgens hem complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. meer dan 9000 hectare, is al in de as gelegd.
0: Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de Zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 14 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia is onder meer een zomervakantiekamp geraakt.

0: De feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben twee rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
2: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
3: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
4: Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Bros. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France. De 20e etappe van Le Bourg d'Oisans naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. in de Champions League.

0: finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Mats Pedersen heeft zich zo goed als verzekerd van de groene trui in de Tour de France. De Deen van Lidl Trek won tijdens de koninginnenrit naar Alpe d'Huez de tussensprint in Saint-Julien-Mont-Denis. Daarmee komt hij op 527 punten, 82 meer dan Jasper Philipsen. In het restant van de Tour zijn nog maximaal 95 punten te verdienen, maar Philipsen reed op het moment van de tussensprint al op ruime achterstand van het peloton. Max Verstappen heeft de 7e tijd gereden in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. Lando Norris van McLaren was het snelst op de Hungaroring. Verstappen had opnieuw moeite met de balans in zijn auto en reed pas na een klein half uur zijn eerste ronde. Later zaterdag staat om 4 uur de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Het is de laatste Grand Prix voor de zomerstop. Turnsters Else Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdag plaatsvindt. Beide turnsters kwamen bij de eerste kwalificatie niet in de buurt van de gestelde richtscores en richten zich nu op de WK in Rotterdam in oktober. Bij de mannen sloeg Casimir Schmid de EK-kwalificaties al over vanwege een schouderblessure. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Bij renovatiewerkzaamheden aan het stadion Camp Nou van FC Barcelona is een 54-jarige man om het leven gekomen. Het is het eerste dodelijke ongeval sinds de renovatie in 2023 begon. De man overleed na wat wordt omschreven als een harde klap. Medische hulp mocht niet meer baten. Er is een onderzoek gestart naar het ongeval. FC Barcelona zegt het sterfgeval ten zeerste te betreuren. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen met zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De alarmcentrales van de ANWB en Eurocross krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. Beide organisaties adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen. Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten. In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers stijgen. In totaal heeft het OM nu voor 2,9 miljard euro aan afgepakte goederen en geld in beheer. Het OM richtte zich meer op zaken waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een frontale botsing tussen twee bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt. De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats Lacanau. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record. In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordwand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Inmiddels zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd. Sánchez zei dat de prioriteit ligt bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden volgens hem complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de Zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 14 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia is onder meer een zomervakantiekamp geraakt. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal,
6: Altijd nu.
7: En nu het economisch nieuws. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Volgens Drost kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen, maar was het percentage overstappers fractioneel. Hij noemt zo'n hack slecht voor de hele sector. Bij de hack in februari werden gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en openbaar gemaakt. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
8: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
9: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France. De 20e etappe van Le Bourg-d'Oisans naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Mats Pedersen heeft zich zo goed als verzekerd van de groene trui in de Tour de France. De Deen van Lidl Trek won tijdens de koninginnenrit naar Alpe d'Huez de tussensprint in Saint-Julien-Mont-Denis. Daarmee komt hij op 527 punten, 82 meer dan Jasper Philipsen. In het restant van de Tour zijn nog maximaal 95 punten te verdienen, maar Philipsen reed op het moment van de tussensprint al op ruime achterstand van het peloton. Max Verstappen heeft de zevende tijd gereden in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. Lando Norris van McLaren was het snelst op de Hungaroring. Verstappen had opnieuw moeite met de balans in zijn auto en reed pas na een klein half uur zijn eerste ronde. Later zaterdag staat om 4 uur de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Het is de laatste Grand Prix voor de zomerstop. Turnsters Else Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdag plaatsvindt. Beide turnsters kwamen bij de eerste kwalificatie niet in de buurt van de gestelde richtscores en richtten zich nu op de WK in Rotterdam in oktober. Bij de mannen sloeg Casimir Schmid de EK-kwalificaties al over vanwege een schouderblessure. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Bij renovatiewerkzaamheden aan het stadion Camp Nou van FC Barcelona is een 54-jarige man om het leven gekomen. Het is het eerste dodelijke ongeval sinds de renovatie in 2023 begon. De man overleed na wat wordt omschreven als een harde klap. Medische hulp mocht niet meer baten. Er is een onderzoek gestart naar het ongeval. FC Barcelona zegt het sterfgeval ten zeerste te betreuren. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten, met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan het in het noorden licht regenen met zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Koningin Maxima heeft zaterdagmiddag het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Ze noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Maxima bezocht diverse informatiestands en woonde een dansoptreden van een drag queen bij.
13: De alarmcentrales van de ANWB en Eurocross krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. Beide organisaties adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
2: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
13: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op.
14: Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
15: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
16: In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Bij een frontale botsing tussen twee bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt.
18: De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats Lacanau. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record.
19: In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordwand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten.
20: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Inmiddels zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd. Sánchez zei dat de prioriteit ligt bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden volgens hem complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd.
21: Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 14 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia is onder meer een zomervakantiekamp geraakt.
22: De Indiaanse onderwijsminister, Dharmendra Pradhan, is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
0: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
5: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
7: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
8: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
24: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
25: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n $20 miljard zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer $4 miljard op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Het peloton is vertrokken voor de koninginnenrit in de Tour de France. De 20e etappe van Le Bourg d'Oisans naar Alpe d'Huez. De renners wachten over ruim 170 kilometer, 4 zware beklimmingen en 5450 hoogtemeters. Het algemeen klassement lijkt beslist, met ruim 7 minuten voorsprong voor Tadej Pogacar op Remco Evenepoel. In de andere klassementen is nog volop strijd, onder meer om de groene trui en het bergklassement. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Mats Pedersen heeft zich zo goed als verzekerd van de groene trui in de Tour de France. De Deen van Lidl Trek won tijdens de koninginnenrit naar Alpe d'Huez de tussensprint in Saint-Julien-Mont-Denis. Daarmee komt hij op 527 punten, 82 meer dan Jasper Philipsen. In het restant van de Tour zijn nog maximaal 95 punten te verdienen, maar Philipsen reed op het moment van de tussensprint al op ruime achterstand van het peloton. Max Verstappen heeft de zevende tijd gereden in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. Lando Norris van McLaren was het snelst op de Hungaroring. Verstappen had opnieuw moeite met de balans in zijn auto en reed pas na een klein half uur zijn eerste ronde. Later zaterdag staat om 4 uur de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Het is de laatste Grand Prix voor de zomerstop. Turnsters Else Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdag plaatsvindt. Beide turnsters kwamen bij de eerste kwalificatie niet in de buurt van de gestelde richtscores en richten zich nu op de WK in Rotterdam in oktober. Bij de mannen sloeg Casimir Schmid de EK-kwalificaties al over vanwege een schouderblessure. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Bij renovatiewerkzaamheden aan het stadion Camp Nou van FC Barcelona is een 54-jarige man om het leven gekomen. Het is het eerste dodelijke ongeval sinds de renovatie in 2023 begon. De man overleed na wat wordt omschreven als een harde klap. Medische hulp mocht niet meer baten. Er is een onderzoek gestart naar het ongeval. FC Barcelona zegt het sterfgeval ten zeerste te betreuren. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten, met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later meer bewolking in het noorden. Komende nacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen, met zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
9: Koningin Maxima heeft zaterdagmiddag het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Ze sprak samen met burgemeester Halsema met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Eerder liepen zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk vanaf de Dam. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
10: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
11: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten. In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Bij een frontale botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt. De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats La Canot. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record. In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordwand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Inmiddels zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd. Sánchez zei dat de prioriteit ligt bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden volgens hem complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 14 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia is onder meer een zomervakantiekamp geraakt.
13: De Indiaanse onderwijsminister, Dharmendra Pradhan, is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
18: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
19: Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
20: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
21: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
22: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale.
29: Mats Pedersen heeft zich zo goed als verzekerd van de groene trui in de Tour de France. De Deen van Lidl Trek won tijdens de koninginnenrit naar Alpe d'Huez de tussensprint in Saint-Julien-Mont-Denis. Daarmee komt hij op 527 punten, 82 meer dan Jasper Philipsen. In het restant van de Tour zijn nog maximaal 95 punten te verdienen, maar Philipsen reed op het moment van de tussensprint al op ruime achterstand van het peloton. Max Verstappen heeft de 7e tijd gereden in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. Lando Norris van McLaren was het snelst op de Hungaroring. Verstappen had opnieuw moeite met de balans in zijn auto en reed pas na een klein half uur zijn eerste ronde. Later zaterdag staat om 4 uur de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Het is de laatste Grand Prix voor de zomerstop. Turnsters Else Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdag plaatsvindt. Beide turnsters kwamen bij de eerste kwalificatie niet in de buurt van de gestelde richtscores en richtten zich nu op de WK in Rotterdam in oktober. Bij de mannen sloeg Casimir Schmid de EK-kwalificaties al over vanwege een schouderblessure. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Bij renovatiewerkzaamheden aan het stadion Camp Nou van FC Barcelona is een 54-jarige man om het leven gekomen. Het is het eerste dodelijke ongeval sinds de renovatie in 2023 begon. De man overleed na wat wordt omschreven als een harde klap. Medische hulp mocht niet meer baten. Er is een onderzoek gestart naar het ongeval. FC Barcelona zegt het sterfgeval ten zeerste te betreuren. Wielrenner Richard Carapaz heeft zich verzekerd van de eindzege in het bergklassement van de Tour de France, op voorwaarde dat hij zondag de finish in Parijs haalt. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post ging in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez vroeg in de aanval en pakte op 3 cols de volle buit aan bergpunten. Daarmee is hij niet meer te achterhalen door zijn concurrenten. Carapaz won het bergklassement ook al in 2024 en boekte deze Tour ook een etappezege. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan het in het noorden licht regenen met een graad of 15. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
8: Koningin Maxima heeft zaterdagmiddag het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Ze sprak samen met burgemeester Halsema met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Eerder liepen zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk vanaf de Dam. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
24: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
25: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB.
3: Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten. In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij een frontale botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt. De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats La Canot. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record. In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordwand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Inmiddels zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd. Sánchez zei dat de prioriteit ligt bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden volgens hem complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 14 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia is onder meer een zomervakantiekamp geraakt. De Indiase onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
10: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrij

0: Australië en Nieuw-Zeeland werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
1: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
2: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse voetbalster Salma Paraluelo maakt transfervrij de overstap van FC Barcelona naar het Franse Lyon. De 22-jarige aanvalster won net Barcelona 3 keer de Champions League en 4 keer de Spaanse landstitel. In de Champions League finale van eind mei maakte ze nog 2 treffers tegen haar nieuwe club. Paraluelo veroverde in 2023 ook de wereldtitel met Spanje, met beslissende goals tegen onder meer Oranje in de kwartfinale. Mats Pedersen heeft zich zo goed als verzekerd van de groene trui in de Tour de France. De Deen van Lidl Trek won tijdens de koninginnenrit naar Alpe d'Huez de tussensprint in Saint-Julien-Mont-Denis. Daarmee komt hij op 527 punten, 82 meer dan Jasper Philipsen. In het restant van de Tour zijn nog maximaal 95 punten te verdienen, maar Philipsen reed op het moment van de tussensprint al op ruime achterstand van het peloton. Max Verstappen heeft de 7e tijd gereden in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. Lando Norris van McLaren was het snelst op de Hungaroring. Verstappen had opnieuw moeite met de balans in zijn auto en reed pas na een klein half uur zijn eerste ronde. Later zaterdag staat om 4 uur de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Het is de laatste Grand Prix voor de zomerstop. Turnsters Else Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdag plaatsvindt. Beide turnsters kwamen bij de eerste kwalificatie niet in de buurt van de gestelde richtscores en richtten zich nu op de WK in Rotterdam in oktober. Bij de mannen sloeg Casimir Schmid de EK-kwalificaties al over vanwege een schouderblessure. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Bij renovatiewerkzaamheden aan het stadion Camp Nou van FC Barcelona

0: is een 54-jarige man om het leven gekomen. Het is het eerste dodelijke ongeval sinds de renovatie in 2023 begon. De man overleed na wat wordt omschreven als een harde klap. Medische hulp mocht niet meer baten. Er is een onderzoek gestart naar het ongeval. FC Barcelona zegt het sterfgeval ten zeerste te betreuren. Wielrenner Richard Carapaz heeft zich verzekerd van de eindzege in het bergklassement van de Tour de France, op voorwaarde dat hij zondag de finish in Parijs haalt. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post ging in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez vroeg in de aanval en pakte op 3 cols de volle buit aan bergpunten. Daarmee is hij niet meer te achterhalen door zijn concurrenten. Carapaz won het bergklassement ook al in 2024 en boekte deze Tour ook een etappezege. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan het in het noorden licht gaan regenen bij zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Koningin Maxima heeft zaterdagmiddag het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Ze sprak samen met burgemeester Halsema met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Eerder liepen zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk vanaf de Dam. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen. Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten. In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 kinderen. Een zomervakantiekamp werd geraakt, aldus de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia. 14 mensen raakten gewond. De gouverneur beschuldigt Oekraïne ervan bewust een vakantieoord en burgerdoelen te hebben aangevallen. Bij een frontale botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt. De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats La Canot. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record. In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordwand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Inmiddels zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd. Sánchez zei dat de prioriteit ligt bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden volgens hem complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie.
7: Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
8: Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
9: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
10: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft de 7e tijd gereden in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. Lando Norris van McLaren was het snelst op de Hungaroring. Verstappen had opnieuw moeite met de balans in zijn auto en reed pas na een klein half uur zijn eerste ronde. Later zaterdag staat om 4 uur de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Het is de laatste Grand Prix voor de zomerstop. Turnsters Else Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdag plaatsvindt. Beide turnsters kwamen bij de eerste kwalificatie niet in de buurt van de gestelde richtscores en richtten zich nu op de WK in Rotterdam in oktober. Bij de mannen sloeg Casimir Schmid de EK-kwalificaties al over vanwege een schouderblessure. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Bij renovatiewerkzaamheden aan het stadion Camp Nou van FC Barcelona is een 54-jarige man om het leven gekomen. Het is het eerste dodelijke ongeval sinds de renovatie in 2023 begon. De man overleed na wat wordt omschreven als een harde klap. Medische hulp mocht niet meer baten. Er is een onderzoek gestart naar het ongeval. FC Barcelona zegt het sterfgeval ten zeerste te betreuren. Wielrenner Richard Carapaz heeft zich verzekerd van de eindzege in het bergklassement van de Tour de France, op voorwaarde dat hij zondag de finish in Parijs haalt. De Ecuadoraan van IF Education Easy Post ging in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez vroeg in de aanval en pakte op 3 cols de volle buit aan bergpunten. Daarmee is hij niet meer te achterhalen door zijn concurrenten. Carapaz won het bergklassement ook al in 2024 en boekte deze Tour ook een etappezege. turnster Naomi Visser heeft de tweede en laatste EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen met ruim 53 punten. Vera van Pol werd tweede, gevolgd door Floor Sloof en Sanna Veerman. Alle vier voldeden aan de richtscore voor de meerkamp. Sanne Wevers haalde op balk en brug ook de gestelde richtscores. Debutante Vera Ubbink kwam door een grote fout aan brug niet verder dan de zesde plek. Wielrenster Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Meidrechtse was na 118 kilometer in de sprint in Lubartów opnieuw veruit de sterkste. De Ierse Lara Gillespie werd tweede, voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Wiebes won vrijdag ook al de openingsrit en is klassementsleidster. Het peloton bereidt zich voor op de Tour de France Femme, die volgende week zaterdag begint. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kans op wat lichte regen in het noorden bij zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met enkele buien en maximaal rond 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
15: Koningin Maxima heeft zaterdagmiddag het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Ze sprak samen met burgemeester Halsema met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk vanaf de Dam. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
16: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
17: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
18: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
19: In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus.
20: Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 kinderen. Een zomervakantiekamp werd geraakt, aldus de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia. 14 mensen raakten gewond. De gouverneur beschuldigt Oekraïne ervan bewust een vakantieoord en burgerdoelen te hebben aangevallen. Bij een frontale botsing tussen twee bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt. De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats Lacanau. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record. In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordwand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Inmiddels zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd. Sánchez zei dat de prioriteit ligt bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden volgens hem complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9000 hectare is al in de as gelegd.
24: De Indiaanse onderwijsminister, Dharmendra Pradhan, is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De betogers uiten ook onvrede over werkloosheid en corruptie. De zogenaamde kakkerlakkenbeweging voerde deze week 2 maal overleg met de regering en eist onder meer compensatie voor gedupeerden.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
28: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen.
0: De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
2: Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
5: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
6: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. The Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft de 7e tijd gereden in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. Lando Norris van McLaren was het snelst op de Hungaroring. Verstappen had opnieuw moeite met de balans in zijn auto en reed pas na een klein half uur zijn eerste ronde. Later zaterdag staat om 4 uur de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Het is de laatste Grand Prix voor de zomerstop. Turnsters Else Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdag plaatsvindt. Beide turnsters kwamen bij de eerste kwalificatie niet in de buurt van de gestelde richtscores en richten zich nu op de WK in Rotterdam in oktober. Bij de mannen sloeg Casimir Schmid de EK-kwalificaties al over vanwege een schouderblessure. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Bij renovatiewerkzaamheden aan het stadion Camp Nou van FC Barcelona is een 54-jarige man om het leven gekomen. Het is het eerste dodelijke ongeval sinds de renovatie in 2023 begon. De man overleed na wat wordt omschreven als een harde klap. Medische hulp mocht niet meer baten. Er is een onderzoek gestart naar het ongeval. FC Barcelona zegt het sterfgeval ten zeerste te betreuren. Wielrenner Richard Carapaz heeft zich verzekerd van de eindzege in het bergklassement van de Tour de France, op voorwaarde dat hij zondag de finish in Parijs haalt. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post ging in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez vroeg in de aanval en pakte op 3 cols de volle buit aan bergpunten. Daarmee is hij niet meer te achterhalen door zijn concurrenten.
1: Carapaz won het bergklassement ook al in 2024 en boekte deze Tour ook een etappezege. Wielrenster Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Meidrechtse was na 118 kilometer in de sprint in Lubartov opnieuw veruit de sterkste. De Ierse Lara Gillespie werd tweede, voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Wiebes won vrijdag ook al de openingsrit en is klassementsleidster. Het peloton bereidt zich voor op de Tour de France Femme, die volgende week zaterdag begint. Turnster Naomi Visser heeft de tweede en laatste EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen met ruim 53 punten. Vera van Pol werd tweede, gevolgd door Floor Sloof en Sanna Veerman. Alle vier voldeden aan de richtscore voor de meerkamp. Sanne Wevers haalde op balk en brug ook de gestelde richtscores. Debutante Vera Ubbink kwam door een grote fout aan brug niet verder dan de zesde plek. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen met een minimumtemperatuur rond 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe buien bij zo'n 22 graden en een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
12: Koningin Maxima heeft zaterdagmiddag het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Ze sprak samen met burgemeester Halsema met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Eerder liepen zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk vanaf de Dam. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
13: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
14: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
29: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
15: In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: De Houthis in Jemen zeggen dat ze met drones en raketten de oliesector in Saoedi-Arabië hebben aangevallen. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische havenstad Hodeida.
19: Bij Oekraïnse droneaanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 kinderen. Een zomervakantiekamp werd geraakt, aldus de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia. 14 mensen raakten gewond. De gouverneur beschuldigt Oekraïne ervan bewust een vakantieoord en burgerdoelen te hebben aangevallen.
20: Bij een frontale botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt.
21: De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats La Canoë. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record.
22: In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordwand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten.
23: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Inmiddels zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd. Sánchez zei dat de prioriteit ligt bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden volgens hem complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9.000 hectare is al in de as gelegd.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
32: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump.
0: Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
1: Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
2: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
3: The Boring Company, het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk, is in gesprek over nieuwe financiering die het bedrijf op zo'n 20 miljard dollar zou waarderen, schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, maar de ronde is nog niet afgerond. De Boring Company exploiteert de Vegas Loop in Las Vegas, die sinds 2021 meer dan 3 miljoen passagiers heeft vervoerd via ondergrondse tunnels.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft de 7e tijd gereden in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. Lando Norris van McLaren was het snelst op de Hungaroring. Verstappen had opnieuw moeite met de balans in zijn auto en reed pas na een klein half uur zijn eerste ronde. Later zaterdag staat om 4 uur de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Het is de laatste Grand Prix voor de zomerstop. Turnsters Else Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdag plaatsvindt. Beide turnsters kwamen bij de eerste kwalificatie niet in de buurt van de gestelde richtscores en richtten zich nu op de WK in Rotterdam in oktober. Bij de mannen sloeg Casimir Schmid de EK-kwalificaties al over vanwege een schouderblessure. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Bij renovatiewerkzaamheden aan het stadion Camp Nou van FC Barcelona is een 54-jarige man om het leven gekomen. Het is het eerste dodelijke ongeval sinds de renovatie in 2023 begon. De man overleed na wat wordt omschreven als een harde klap. Medische hulp mocht niet meer baten. Er is een onderzoek gestart naar het ongeval. FC Barcelona zegt het sterfgeval ten zeerste te betreuren. Wielrenner Richard Carapaz heeft zich verzekerd van de eindzege in het bergklassement van de Tour de France, op voorwaarde dat hij zondag de finish in Parijs haalt.
6: De Ecuadoraan van EF Education EasyPost ging in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez vroeg in de aanval en pakte op 3 calls de volle buit aan bergpunten. Daarmee is hij niet meer te achterhalen door zijn concurrenten. Carapaz won het bergklassement ook al in 2024 en boekte deze Tour ook een etappezege. Wielrenster Lorena Wiebes heeft ook de 2e etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Meidrechtse was na 118 kilometer in de sprint in Lubartov opnieuw veruit de sterkste. De Ierse Lara Gillespie werd 2e, voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Wiebes won vrijdag ook al de openingsrit en is klassementsleidster. Het peloton bereidt zich voor op de Tour de France Femme, die volgende week zaterdag begint. Turnster Naomi Visser heeft de 2e en laatste EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen met ruim 53 punten. Vera van Pol werd 2e, Floor Sloof 3e en Sanna Veerman 4e. Alle 4 voldeden aan de gestelde richtscores voor de meerkamp. Sanne Wevers haalde op balk en brug ook de richtscores. De EK voor vrouwen zijn half augustus in het Kroatische Zagreb. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het westen. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen met zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe buien en een stuk koeler, rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
13: Koningin Maxima heeft zaterdagmiddag het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Ze sprak samen met burgemeester Halsema met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Eerder liepen zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk vanaf de Dam. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
14: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
25: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
26: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een 2e verdachte wist te ontkomen.
15: In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
16: In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met drones en raketten de oliesector in Saoedi-Arabië hebben aangevallen. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu twee ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische havenstad Hodeida.
19: Bij Oekraïnse droneaanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 kinderen. Een zomervakantiekamp werd geraakt, aldus de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia. 14 mensen raakten gewond. De gouverneur beschuldigt Oekraïne ervan bewust een vakantieoord en burgerdoelen te hebben aangevallen.
20: Bij een frontale botsing tussen twee bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt.
21: De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats La Canot. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record.
22: In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordwand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten.
23: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het gebied ten westen van Madrid bezocht, waar een grote natuurbrand woedt. Inmiddels zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd. Sánchez zei dat de prioriteit ligt bij het redden van levens en het beschermen van bewoonde gebieden. De komende uren worden volgens hem complex, omdat onduidelijk is hoe de wind zich ontwikkelt. Meer dan 9.000 hectare is al in de as gelegd.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen waren eerder dit jaar ingevoerd om voldoende brandstof voor de binnenlandse markt te garanderen. Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen beperkten de productie.
0: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
1: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974.

0: Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
1: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Turnsters Else Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdag plaatsvindt. Beide turnsters kwamen bij de eerste kwalificatie niet in de buurt van de gestelde richtscores en richten zich nu op de WK in Rotterdam in oktober. Bij de mannen sloeg Casimir Schmid de EK-kwalificaties al over vanwege een schouderblessure. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Bij renovatiewerkzaamheden aan het stadion Camp Nou van FC Barcelona is een 54-jarige man om het leven gekomen. Het is het eerste dodelijke ongeval sinds de renovatie in 2023 begon. De man overleed na wat wordt omschreven als een harde klap. Medische hulp mocht niet meer baten. Er is een onderzoek gestart naar het ongeval. FC Barcelona zegt het sterfgeval ten zeerste te betreuren. Wielrenner Richard Carapaz heeft zich verzekerd van de eindzege in het bergklassement van de Tour de France, op voorwaarde dat hij zondag de finish in Parijs haalt. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post ging in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez vroeg in de aanval en pakte op 3 cols de volle buit aan bergpunten. Daarmee is hij niet meer te achterhalen door zijn concurrenten. Carapaz won het bergklassement ook al in 2024 en boekte deze Tour ook een etappezege. Wielrenster Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Meidrechtse was na 118 kilometer in de sprint in Lubartov opnieuw veruit de sterkste. De Ierse Lara Gillespie werd tweede, voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Wiebes won vrijdag ook al de openingsrit en is klassementsleidster. Het peloton bereidt zich voor op de Tour de France Femme, die volgende week zaterdag begint. Turnster Naomi Visser heeft de tweede en laatste EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen met ruim 53 punten. Vera van Pol werd tweede, Floor Sloof derde en Sanna Veerman vierde. Alle 4 voldeden aan de gestelde richtscores voor de meerkamp. Sanne Wevers haalde op balk en brug ook de richtscores. De EK voor vrouwen zijn half augustus in het Kroatische Zagreb. De slotetappe van de Tour de France op zondag is ingekort, omdat hulpdiensten worden ingezet in gebieden die zijn getroffen door bosbranden. De rit gaat niet meer over 133, maar over 89 kilometer. De renners worden nog wel voorgesteld in Thoiry, maar reizen per bus naar Parijs voor de officiële start om 17:50 'S. Er zijn 2 extra

0: ronde op de Champs-Élysées toegevoegd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen, langs de Wadden vrij krachtig. Vanavond nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht wordt het rond de 15 graden met in het noorden kans op lichte regen. Morgen bewolkt met af en toe buien en zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
5: Koningin Maxima heeft zaterdagmiddag het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Ze sprak samen met burgemeester Halsema met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Eerder liepen zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk vanaf de Dam. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
6: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
5: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten. In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De president van Kazachstan, Tokayev, heeft er bij de Russische president Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. Volgens Tokayev is het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij zei op een top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam. Tokayev opperde om terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022, toen beide landen dicht bij een akkoord kwamen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met drones en raketten de oliesector in Saoedi-Arabië hebben aangevallen. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische havenstad Hodeida. Bij Oekraïnse droneaanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 kinderen. Een zomervakantiekamp werd geraakt, aldus de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia. 14 mensen raakten gewond. De gouverneur beschuldigt Oekraïne ervan bewust een vakantieoord en burgerdoelen te hebben aangevallen. Bij een frontale botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt. De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats La Canot. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record. In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordwand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
8: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Meidrechtse was na 118 kilometer in de sprint in Lubartów opnieuw veruit de sterkste. De Ierse Lara Gillespie werd tweede, voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Wiebes won vrijdag ook al de openingsrit en is klassementsleidster. Het peloton bereidt zich voor op de Tour de France Femme, die volgende week zaterdag begint. Turnster Naomi Visser heeft de tweede en laatste EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen met ruim 53 punten. Vera van Pol werd tweede, Floor Sloof derde en Sanna Veerman vierde. Alle vier voldeden aan de gestelde richtscore voor de meerkamp. Sanne Wevers haalde op balk en brug ook de richtscores. De EK voor vrouwen zijn half augustus in het Kroatische Zagreb. De slotetappe van de Tour de France op zondag is ingekort, omdat hulpdiensten worden ingezet in gebieden die zijn getroffen door bosbranden. De rit gaat niet meer over 133, maar over 89 kilometer. De renners worden nog wel voorgesteld in Thoiry, maar reizen per bus naar Parijs voor de officiële start om 17:50 s'avonds. Er zijn 2 extra ronden op de Champs-Élysées toegevoegd. Turnster Sanne Wevers verwacht dat de wereldkampioenschappen in Rotterdam in oktober het slotstuk van haar loopbaan worden. De 34-jarige Olympisch balkampioene van 2016 zei dat na de tweede kwalificatie voor de EK. Wevers wil het EK in Zagreb gebruiken als tussenstop op weg naar het laatste WK. Ze houdt wel een slag om de arm en sluit niet uit dat ze op haar keuze terugkomt. Wielrenner Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post was de beste uit een vroege ontsnapping in de 20e etappe naar Alpe d'Huez, met 3 beklimmingen van de buitencategorie. Het was zijn tweede ritzege in deze Tour. Sepp Kuss had vlak voor de laatste klim een voorsprong, maar miste tot 2 keer toe een bocht. Remco Evenepoel werd uiteindelijk tweede. Turnster Naomi Visser is opgelucht dat ze de tweede kwalificatiewedstrijd voor de EK heeft gewonnen. De 24-jarige kende naar eigen zeggen 2 moeilijke weken door het overlijden van haar oma. Met ruim 53 punten voldeed ze voor de tweede keer aan de richtscore. Visser zei blij te zijn dat het ondanks een lastige voorbereiding goed uitpakte. De EK-selectie wordt uiterlijk 30 juli bekendgemaakt.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen, langs de Wadden vrij krachtig. Vanavond nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht wordt het rond de 15 graden met in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen bewolkt met af en toe buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
11: Koningin Maxima heeft zaterdagmiddag het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Ze sprak samen met burgemeester Halsema met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Eerder liepen zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk vanaf de Dam. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
5: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
6: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
11: In Vlissingen is een 18-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 11:30 op de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer zat op een fatbike en kwam in botsing met een bestelbus. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
11: De Houthis in Jemen zeggen dat ze de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd,
12: maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische haven Hodeida. De Amerikaanse president Trump dreigde met een zware militaire reactie en houdt Iran verantwoordelijk.
13: De president van Kazachstan, Tokayev, heeft er bij de Russische president Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. Volgens Tokayev is het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij zei op een top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam. Tokayev opperde om terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022, toen beide landen dicht bij een akkoord kwamen. Bij Oekraïnse droneaanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 kinderen. Een zomervakantiekamp werd geraakt, aldus de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia. 14 mensen raakten gewond. De gouverneur beschuldigt Oekraïne ervan bewust een vakantieoord en burgerdoelen te hebben aangevallen. Bij een frontale botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt. De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats Lacanau. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record. In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordrand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie.
16: Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
17: Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
18: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
19: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Meidrechtse was na 118 kilometer in de sprint in Lubartów opnieuw veruit de sterkste. De Ierse Lara Gillespie werd tweede, voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Wiebes won vrijdag ook al de openingsrit en is klassementsleidster. Het peloton bereidt zich voor op de Tour de France Femme, die volgende week zaterdag begint. Turnster Naomi Visser heeft de tweede en laatste EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen met ruim 53 punten. Vera van Pol werd tweede, Floor Sloof derde en Sanna Veerman vierde. Alle vier voldeden aan de gestelde richtscores voor de meerkamp. Sanne Wevers haalde op balk en brug ook de richtscores. De EK voor vrouwen zijn half augustus in het Kroatische Zagreb. De slotetappe van de Tour de France op zondag is ingekort, omdat hulpdiensten worden ingezet in gebieden die zijn getroffen door bosbranden. De rit gaat niet meer over 133, maar over 89 kilometer. De renners worden nog wel voorgesteld in Thoiry, maar reizen per bus naar Parijs voor de officiële start om 17:50 s'avonds. Er zijn 2 extra ronden op de Champs-Élysées toegevoegd. Turnster Naomi Visser is opgelucht dat ze de tweede kwalificatiewedstrijd voor de EK heeft gewonnen. De 24-jarige kende naar eigen zeggen 2 moeilijke weken door het overlijden van haar oma. Met ruim 53 punten voldeed ze voor de tweede keer aan de richtscore. Visser zei blij te zijn dat het ondanks een lastige voorbereiding goed uitpakte. De EK-selectie wordt uiterlijk 30 juli bekendgemaakt. Turnster Sanne Wevers verwacht dat de wereldkampioenschappen in Rotterdam in oktober het slotstuk van haar loopbaan worden. Dat zei de Olympisch balkampioene van 2016 na de tweede EK-kwalificatie in Rotterdam. Wevers kondigde in april haar comeback aan en besloot later ook voor de EK in Zagreb te gaan. Op balk voldeed ze met een score van bijna 13,8 aan de richtscore. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus. Wielrenner Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan was de beste uit een vroege ontsnapping in de 20e etappe naar Alpe d'Huez, met ruim 5000 hoogtemeters. Remco Evenepoel werd tweede, nadat Sepp Kuss vlak voor de laatste klim twee bochten miste. Carapaz verzekerde zich ook van de eindzege in het bergklassement. Gele truidrager Tadej Pogacar is met een voorsprong van ruim 6 minuten op Evenepoel zo goed als zeker van zijn vijfde toerzege. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen langs de Wadden vrij krachtig. Vanavond nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht blijft het eerst droog, maar later kan het in het noorden licht regenen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen ziet het er heel anders uit, bewolkt met af en toe buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het 42e zomercarnaval trekt zaterdagmiddag door het centrum van Rotterdam. Ruim 2500 dansers en danseressen lopen mee in de parade, bekeken door duizenden bezoekers. Met zo'n 25 graden zit het weer mee en de politie meldt geen noemenswaardige incidenten. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen duurt tot 7 uur 's avonds.
26: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
27: Koningin Maxima heeft zaterdagmiddag het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Ze sprak samen met burgemeester Halsema met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Eerder liepen zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk vanaf de Dam. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
28: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
29: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
30: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geen tijd?
0: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis in Jemen zeggen dat ze de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische haven Hodeida. De Amerikaanse president Trump dreigde met een zware militaire reactie en houdt Iran verantwoordelijk.
3: De president van Kazachstan, Tokayev, heeft er bij de Russische president Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. Volgens Tokayev is het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij zei op een top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam. Tokayev opperde om terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022, toen beide landen dichtbij een akkoord kwamen. Bij Oekraïnse droneaanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 kinderen. Een zomervakantiekamp werd geraakt, aldus de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia. 14 mensen raakten gewond. De gouverneur beschuldigt Oekraïne ervan bewust een vakantieoord en burgerdoelen te hebben aangevallen. Bij een frontale botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt. De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats La Canoë. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record. In Frankrijk zijn 6 mensen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in Sarcelles aan de noordwand van Parijs. De speciale procureur voor terrorismezaken zegt dat de aanslag eerder deze maand is voorkomen. Op 12 juli werden 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdachte auto bij de synagoge. Volgens de procureur gaat het om het werk van islamitische extremisten.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
6: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
8: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector.
9: Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
10: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Turnster Naomi Visser heeft de 2e en laatste EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen met ruim 53 punten. Vera van Pol werd 2e, Floor Sloof 3e en Sanna Veerman 4e. Alle 4 voldeden aan de gestelde richtscore voor de meerkamp. Sanne Wevers haalde op balk en brug ook de richtscores. De EK voor vrouwen zijn half augustus in het Kroatische Zagreb. De slotetappe van de Tour de France op zondag is ingekort, omdat hulpdiensten worden ingezet in gebieden die zijn getroffen door bosbranden. De rit gaat niet meer over 133, maar over 89 kilometer. De renners worden nog wel voorgesteld in Thoiry, maar reizen per bus naar Parijs voor de officiële start om 17:50 s'avonds. Er zijn 2 extra ronden op de Champs-Élysées toegevoegd. Turnster Naomi Visser is opgelucht dat ze de 2e kwalificatiewedstrijd voor de EK heeft gewonnen. De 24-jarige kende naar eigen zeggen 2 moeilijke weken door het overlijden van haar oma. Met ruim 53 punten voldeed ze voor de 2e keer aan de richtscore. Visser zei blij te zijn dat het ondanks een lastige voorbereiding goed uitpakte. De EK-selectie wordt uiterlijk 30 juli bekendgemaakt. Turnster Sanne Wevers verwacht dat de wereldkampioenschappen in Rotterdam in oktober het slotstuk van haar loopbaan worden. Dat zei de Olympisch balkampioene van 2016 na de 2e EK-kwalificatie in Rotterdam. Wevers kondigde in april haar comeback aan en besloot later ook voor de EK in Zagreb te gaan. Op balk voldeed ze met een score van bijna 13,8 aan de richtscore. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus.
2: Wielrenner Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan was de beste uit een vroege ontsnapping in de 20e etappe naar Alpe d'Huez, met ruim 5000 hoogtemeters. Remco Evenepoel werd tweede, nadat Sepp Kuss vlak voor de laatste klim twee bochten miste. Carapaz verzekerde zich ook van de eindzege in het bergklassement. Gele truidrager Tadej Pogacar is met een voorsprong van ruim 6 minuten op Evenepoel zo goed als zeker van zijn vijfde toerzege. Max Verstappen start zondag als zesde bij de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1. De pole position ging naar Lando Norris in de McLaren, die ruim een halve seconde sneller was dan Verstappen. Lewis Hamilton werd tweede, Charles Leclerc derde. In de WK-stand leidt Kimi Antonelli met 204 punten, terwijl Verstappen zevende staat met 91 punten. De race begint zondag om 3:00 's middags. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon flink en blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen, langs de Wadden vrij krachtig. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan het in het noorden licht gaan regenen bij zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe buien. Het wordt rond de 22 graden met een matige westenwind.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. Het 42e zomercarnaval trekt zaterdagmiddag door het centrum van Rotterdam. Ruim 2500 dansers en danseressen lopen mee in de parade, bekeken door duizenden bezoekers. Met zo'n 25 graden zit het weer mee en de politie meldt geen noemenswaardige incidenten. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen duurt tot 7:00 s'avonds.
17: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
18: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
19: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
0: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk zet 500 extra militairen in tegen de natuurbranden die het land teisteren. In totaal zijn nu 1500 militairen gemobiliseerd. Ze helpen onder meer bij evacuaties en het bewaken van verlaten woningen. In het zuidwesten van Frankrijk moesten bijna 200.000 mensen hun huis verlaten, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken waarschijnlijk de grootste evacuatie in vredestijd is.
23: De Houthis in Jemen zeggen dat ze de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische haven Hodeida. De Amerikaanse president Trump dreigde met een zware militaire reactie en houdt Iran verantwoordelijk.
25: De president van Kazachstan, Tokayev, heeft er bij de Russische president Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. Volgens Tokayev is het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij zei op een top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam. Tokayev opperde om terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022, toen beide landen dicht bij een akkoord kwamen.
26: Bij Oekraïnse droneaanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 kinderen. Een zomervakantiekamp werd geraakt, aldus de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia. 14 mensen raakten gewond. De gouverneur beschuldigt Oekraïne ervan bewust een vakantieoord en burgerdoelen te hebben aangevallen.
27: Bij een frontale botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt.
28: De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats Lacanau. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws.
32: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
1: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten

0: waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
1: Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
2: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Turnster Naomi Visser heeft de tweede en laatste EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen met ruim 53 punten. Vera van Pol werd tweede, Floor Sloof derde en Sanna Veerman vierde. Alle vier voldeden aan de gestelde richtscores voor de meerkamp. Sanne Wevers haalde op balk en brug ook de richtscores. De EK voor vrouwen zijn half augustus in het Kroatische Zagreb. De slotetappe van de Tour de France op zondag is ingekort, omdat hulpdiensten worden ingezet in gebieden die zijn getroffen door bosbranden. De rit gaat niet meer over 133, maar over 89 kilometer. De renners worden nog wel voorgesteld in Thoiry, maar reizen per bus naar Parijs voor de officiële start om 17:50 s'avonds. Er zijn 2 extra ronden op de Champs-Élysées toegevoegd. Turnster Naomi Visser is opgelucht dat ze de tweede kwalificatiewedstrijd voor de EK heeft gewonnen. De 24-jarige kende naar eigen zeggen 2 moeilijke weken door het overlijden van haar oma. Met ruim 53 punten voldeed ze voor de tweede keer aan de richtscore. Visser zei blij te zijn dat het ondanks een lastige voorbereiding goed uitpakte. De EK-selectie wordt uiterlijk 30 juli bekendgemaakt. Turnster Sanne Wevers verwacht dat de wereldkampioenschappen in Rotterdam in oktober het slotstuk van haar loopbaan worden. Dat zei de Olympisch balkampioene van 2016 na de tweede EK-kwalificatie in Rotterdam. Wevers kondigde in april haar comeback aan en besloot later ook voor de EK in Zagreb te gaan. Op balk voldeed ze met een score van bijna 13,8 aan de richtscore. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus. Wielrenner Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan was de beste uit een vroege ontsnapping in de 20e etappe naar Alpe d'Huez, met ruim 5000 hoogtemeters. Remco Evenepoel werd tweede, nadat Sepp Kuss vlak voor de laatste klim 2 bochten miste. Carapaz verzekerde zich ook van de eindzege in het bergklassement. Gele truidrager Tadej Pogacar is met een voorsprong van ruim 6 minuten op Evenepoel zo goed als zeker van zijn 5e toerzege.

0: Max Verstappen start zondag als zesde bij de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1. Lando Norris pakte de pole position in de McLaren ruim een halve seconde sneller dan Verstappen. Lewis Hamilton werd tweede, Charles Leclerc derde. Verstappen spinde tijdens zijn laatste snelle ronde en veroorzaakte een gele vlag. De race begint zondagmiddag om 3:00. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen, langs de Wadden vrij krachtig. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht wordt het zo'n 15 graden en kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Morgen ziet het er heel anders uit, bewolkt met af en toe buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenland Nieuws. Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026... het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. Het 42e zomercarnaval trekt zaterdagmiddag door het centrum van Rotterdam. Ruim 2500 dansers en danseressen lopen mee in de parade, bekeken door duizenden bezoekers. Met zo'n 25 graden zit het weer mee en de politie meldt geen noemenswaardige incidenten. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen duurt tot 7:00 s'avonds.
7: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
8: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
9: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
10: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
13: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk zet 500 extra militairen in tegen de natuurbranden die het land teisteren. In totaal zijn nu 1500 militairen gemobiliseerd. Ze helpen onder meer bij evacuaties en het bewaken van verlaten woningen. In het zuidwesten van Frankrijk moesten bijna 200.000 mensen hun huis verlaten, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken waarschijnlijk de grootste evacuatie in vredestijd is.
15: De Houthis in Jemen zeggen dat ze de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische haven Hodeida. De Amerikaanse president Trump dreigde met een zware militaire reactie en houdt Iran verantwoordelijk. De president van Kazachstan, Tokayev, heeft er bij de Russische president Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. Volgens Tokayev is het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij zei op een top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam. Tokayev opperde om terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022, toen beide landen dicht bij een akkoord kwamen. Bij Oekraïnse droneaanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 kinderen. Een zomervakantiekamp werd geraakt, aldus de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia. 14 mensen raakten gewond. De gouverneur beschuldigt Oekraïne ervan bewust een vakantieoord en burgerdoelen te hebben aangevallen. Bij een frontale botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt. De bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk profiteert van gunstige weer, maar het is onduidelijk hoe lang dat aanhoudt. Brandbestrijders voeren tactische manoeuvres uit, zoals het aanleggen van 100 meter brede brandgangen bij de badplaats Lacanau. In totaal zijn inmiddels 167.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is in heel Frankrijk al 98.000 hectare verwoest door branden. Een record.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
17: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben twee rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
18: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Turnster Naomi Visser is opgelucht dat ze de tweede kwalificatiewedstrijd voor de EK heeft gewonnen. De 24-jarige kende naar eigen zeggen 2 moeilijke weken door het overlijden van haar oma. Met ruim 53 punten voldeed ze voor de tweede keer aan de richtscore. Visser zei blij te zijn dat het ondanks een lastige voorbereiding goed uitpakte. De EK-selectie wordt uiterlijk 30 juli bekendgemaakt. Turnster Sanne Wevers verwacht dat de wereldkampioenschappen in Rotterdam in oktober het slotstuk van haar loopbaan worden. Dat zei de Olympisch balkampioene van 2016 na de tweede EK-kwalificatie in Rotterdam. Wevers kondigde in april haar comeback aan en besloot later ook voor de EK in Zagreb te gaan. Op balk voldeed ze met een score van bijna 13,8 aan de richtscore. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus.
21: Wielrenner Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan was de beste uit een vroege ontsnapping in de 20e etappe naar Alpe d'Huez, met ruim 5000 hoogtemeters. Remco Evenepoel werd tweede, nadat Sepp Kuss vlak voor de laatste klim 2 bochten miste. Carapaz verzekerde zich ook van de eindzege in het bergklassement. Gele truidrager Tadej Pogacar is met een voorsprong van ruim 6 minuten op Evenepoel zo goed als zeker van zijn 5e toerzege.
22: Max Verstappen start zondag als 6e bij de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1. Lando Norris pakte de pole position in de McLaren ruim een halve seconde sneller dan Verstappen. Lewis Hamilton werd tweede, Charles Leclerc derde. Verstappen spinde tijdens zijn laatste snelle ronde en veroorzaakte een gele vlag. De race begint zondagmiddag om 3:00.
23: AZ heeft de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen met 3-2 gewonnen van het Griekse Olympiakos. De Alkmaarders keken bij rust tegen een 0-2 achterstand aan, maar kwamen in de laatste 20 minuten terug. Max Meerdink scoorde 2 keer en Wesley Patati maakte de gelijkmaker. Volgende week zondag speelt AZ als bekerwinnaar tegen landskampioen PSV om de Johan Cruijffschaal. Max Verstappen is gefrustreerd na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije, waar hij niet verder kwam dan de 6e tijd. De viervoudig wereldkampioen noemde zijn Red Bull totaal onbestuurbaar. Volgens Verstappen verloor de auto vanaf de 3e vrije training steeds meer downforce. Hij spinde bij zijn laatste ronde en zei er even helemaal klaar mee te zijn. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen, langs de Wadden vrij krachtig. Vanavond eerst nog zonnig, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen bij zo'n 15 graden. Morgen wordt het een stuk bewolkter met af en toe buien en rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. Het 42e zomercarnaval trekt zaterdagmiddag door het centrum van Rotterdam. Ruim 2500 dansers en danseressen lopen mee in de parade, bekeken door duizenden bezoekers. Met zo'n 25 graden zit het weer mee en de politie meldt geen noemenswaardige incidenten. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen duurt tot 7 uur 's avonds.
25: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
26: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
27: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
28: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond.
4: De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt na de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De woede richtte zich ook op werkloosheid, corruptie en gebrek aan verantwoording door de overheid. De protestbeweging CJP heeft na het vertrek van de minister de overwinning uitgeroepen en zegt de protesten te beëindigen.
8: Frankrijk zet 500 extra militairen in tegen de natuurbranden die het land teisteren. In totaal zijn nu 1500 militairen gemobiliseerd. Ze helpen onder meer bij evacuaties en het bewaken van verlaten woningen. In het zuidwesten van Frankrijk moesten bijna 200.000 mensen hun huis verlaten, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken waarschijnlijk de grootste evacuatie in vredestijd is.
9: De Houthis in Jemen zeggen dat ze de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische haven Hodeida. De Amerikaanse president Trump dreigde met een zware militaire reactie en houdt Iran verantwoordelijk.
10: De president van Kazachstan, Tokayev, heeft er bij de Russische president Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. Volgens Tokayev is het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij zei op een top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam. Tokayev opperde om terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022, toen beide landen dicht bij een akkoord kwamen.
11: Bij Oekraïnse droneaanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 kinderen. Een zomervakantiekamp werd geraakt, aldus de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia. 14 mensen raakten gewond. De gouverneur beschuldigt Oekraïne ervan bewust een vakantieoord en burgerdoelen te hebben aangevallen.
12: Bij een frontale botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws.
32: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
33: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad.
0: Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
1: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
2: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
13: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
14: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan was de beste uit een vroege ontsnapping in de 20e etappe naar Alpe d'Huez, met ruim 5000 hoogtemeters. Remco Evenepoel werd tweede, nadat Sepp Kuss vlak voor de laatste klim 2 bochten miste. Carapaz verzekerde zich ook van de eindzege in het bergklassement. Gele truidrager Tadej Pogacar is met een voorsprong van ruim 6 minuten op Evenepoel zo goed als zeker van zijn 5e toerzege.
17: Max Verstappen start zondag als 6e bij de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1. Lando Norris pakte de pole position in de McLaren ruim 0,5 seconde sneller dan Verstappen. Lewis Hamilton werd 2e, Charles Leclerc 3e. Verstappen spinde tijdens zijn laatste snelle ronde en veroorzaakte een gele vlag. De race begint zondagmiddag om 3:00.
18: AZ heeft de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen met 3-2 gewonnen van het Griekse Olympiakos. De Alkmaarders keken bij rust tegen een 0-2 achterstand aan, maar kwamen in de laatste 20 minuten terug. Max Meerdink scoorde 2 keer en Wesley Patati maakte de gelijkmaker. Volgende week zondag speelt AZ als bekerwinnaar tegen landskampioen PSV om de Johan Cruijffschaal.
19: Wielrenner Tijmen Arendsman is gehavend aangekomen in Alpe d'Huez na een val in de koninginnenrit van de Tour de France. De Nederlander van Ineos ging in de afdaling van de Galibier onderuit en had aan de finish last van zijn rechterschouder. Op zijn rechterarm en hand had hij zichtbare verwondingen.
3: Arendsman eindigde als 23ste in de etappe. Die werd gewonnen door Richard Carapaz. Richard Carapaz sprak na zijn gewonnen koninginnenrit in de Tour de France van een Tour om van te dromen. De Ecuadoraan boekte op Alpe d'Huez zijn tweede ritwinst en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Carapaz passeerde op de slotklim Sepp Kuss, die twee keer een bocht had gemist. De renner van EF Education Easy Post zei dat hij eerst voor de bollentrui ging en daarna voor de ritzege. Max Verstappen is er even helemaal klaar mee na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de zesde tijd en noemde zijn Red Bull totaal onbestuurbaar. Volgens Verstappen verloor de auto vanaf de derde training steeds meer downforce. Lando Norris veroverde de pole position. De race op de Hungaroring begint zondagmiddag om 3:00. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon flink en het blijft droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind, langs de Wadden wat krachtiger. Vanavond nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Vannacht kan het in het noorden licht gaan regenen met zo'n 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe buien. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het binnenlands nieuws. Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. Het 42e zomercarnaval trekt zaterdagmiddag door het centrum van Rotterdam. Ruim 2500 dansers en danseressen lopen mee in de parade, bekeken door duizenden bezoekers. Met zo'n 25 graden zit het weer mee en de politie meldt geen noemenswaardige incidenten. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen duurt tot 7:00 s'avonds.
21: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
22: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
23: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
8: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt naar de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De woede richtte zich ook op werkloosheid, corruptie en gebrek aan verantwoording door de overheid. De protestbeweging CJP heeft na het vertrek van de minister de overwinning uitgeroepen en zegt de protesten te beëindigen.
12: Frankrijk zet 500 extra militairen in tegen de natuurbranden die het land teisteren. In totaal zijn nu 1500 militairen gemobiliseerd. Ze helpen onder meer bij evacuaties en het bewaken van verlaten woningen. In het zuidwesten van Frankrijk moesten bijna 200.000 mensen hun huis verlaten, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken waarschijnlijk de grootste evacuatie in vredestijd is.
24: De Houthis in Jemen zeggen dat ze de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische haven Hodeida. De Amerikaanse president Trump dreigde met een zware militaire reactie en houdt Iran verantwoordelijk.
25: De president van Kazachstan, Tokayev, heeft er bij de Russische president Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. Volgens Tokayev is het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij zei op een top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam. Tokayev opperde om terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022, toen beide landen dicht bij een akkoord kwamen.
26: Bij Oekraïnse droneaanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 kinderen. Een zomervakantiekamp werd geraakt, aldus de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia. 14 mensen raakten gewond. De gouverneur beschuldigt Oekraïne ervan bewust een vakantieoord en burgerdoelen te hebben aangevallen.
27: Bij een frontale botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn 35 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana botste een bus met leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een passagiersbus. Over de toedracht is niets bekendgemaakt.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
31: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
0: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
1: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
2: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
3: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
4: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws.
15: Max Verstappen start zondag als 6e bij de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1. Lando Norris pakte de pole position in de McLaren ruim 0,5 seconde sneller dan Verstappen. Lewis Hamilton werd 2e, Charles Leclerc 3e. Verstappen spinde tijdens zijn laatste snelle ronde en veroorzaakte een gele vlag. De race begint zondagmiddag om 3:00.
16: AZ heeft de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen met 3-2 gewonnen van het Griekse Olympiakos. De Alkmaarders keken bij rust tegen een 0-2 achterstand aan, maar kwamen in de laatste 20 minuten terug. Max Meerdink scoorde 2 keer en Wesley Patati maakte de gelijkmaker. Volgende week zondag speelt AZ als bekerwinnaar tegen landskampioen PSV om de Johan Cruijffschaal. Max Verstappen is er even helemaal klaar mee na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de 6e tijd en noemde zijn Red Bull totaal onbestuurbaar. Volgens Verstappen verloor de auto vanaf de 3e training steeds meer downforce. Lando Norris veroverde de pole position. De race op de Hungaroring begint zondagmiddag om 3:00.
14: Wielrenner Tijmen Arendsman is gehavend aangekomen in Alpe d'Huez na een val in de koninginnenrit van de Tour de France. De Nederlander van Ineos ging in de afdaling van de Galibier onderuit en had aan de finish last van zijn rechterschouder. Op zijn rechterarm en hand had hij zichtbare verwondingen. Arendsman eindigde als 23ste in de etappe. Die werd gewonnen door Richard Carapaz. Richard Carapaz sprak na zijn gewonnen koninginnenrit in de Tour de France van een tour om van te dromen. De Ecuadoraan boekte op Alpe d'Huez zijn tweede ritwinst en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Carapaz passeerde op de slotklim Sepp Kuss, die twee keer een bocht had gemist. De renner van EF Education EasyPost zei dat hij eerst voor de bollentrui ging en daarna voor de ritzege. Huub Arts heeft als debutant in de Tour de France zijn eigen verwachtingen overtroffen. De Nederlander van Lotto Intermarché finishte 5 keer in de top 10 van een etappe. Iets wat hij zelf absurd noemde. Vooraf was simpelweg de finish halen zijn belangrijkste doel. In de koninginnenrit naar Alpe d'Huez had Arts het zwaar, maar hij wist de etappe uit te rijden. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog flink, al neemt in het noorden later de bewolking toe. Het blijft droog. Aan zee staat een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden, met in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen is het bewolkt met af en toe buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. Het 42e zomercarnaval trekt zaterdagmiddag door het centrum van Rotterdam. Ruim 2500 dansers en danseressen lopen mee in de parade, bekeken door duizenden bezoekers. Met zo'n 25 graden zit het weer mee en de politie meldt geen noemenswaardige incidenten. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen duurt tot 7 uur 's avonds.
18: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
19: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
20: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op.
10: Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer in Zuidwest-Frankrijk meldt succes in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is tot staan gebracht, maar de situatie blijft afhankelijk van het weer. Rond de 30.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Verder noordelijk woedt een nog grotere bosbrand, waar 167.000 mensen hun huizen moesten verlaten. De temperaturen dalen en verwachte onweersbuien brengen mogelijk verlichting.
12: De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt naar de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De woede richtte zich ook op werkloosheid, corruptie en gebrek aan verantwoording door de overheid. De protestbeweging CJP heeft na het vertrek van de minister de overwinning uitgeroepen en zegt de protesten te beëindigen.
21: Frankrijk zet 500 extra militairen in tegen de natuurbranden die het land teisteren. In totaal zijn nu 1500 militairen gemobiliseerd. Ze helpen onder meer bij evacuaties en het bewaken van verlaten woningen. In het zuidwesten van Frankrijk moesten bijna 200.000 mensen hun huis verlaten, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken waarschijnlijk de grootste evacuatie in vredestijd is.
22: De Houthis in Jemen zeggen dat ze de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu twee ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische haven Hodeida. De Amerikaanse president Trump dreigde met een zware militaire reactie en houdt Iran verantwoordelijk.
23: De president van Kazachstan, Tokayev, heeft er bij de Russische president Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. Volgens Tokayev is het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij zei op een top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam. Tokayev opperde om terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022, toen beide landen dicht bij een akkoord kwamen.
24: Bij Oekraïnse droneaanvallen op de badplaats Kirilivka aan de zee van Azov zijn volgens de Russische autoriteiten 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 kinderen. Een zomervakantiekamp werd geraakt, aldus de gouverneur van het door Rusland bezette deel van de provincie Zaporizhia. 14 mensen raakten gewond. De gouverneur beschuldigt Oekraïne ervan bewust een vakantieoord en burgerdoelen te hebben aangevallen.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen,

0: Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
1: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen start zondag als 6e bij de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1. Lando Norris pakte de pole position in de McLaren ruim 0,5 seconde sneller dan Verstappen. Lewis Hamilton werd 2e, Charles Leclerc 3e. Verstappen spinde tijdens zijn laatste snelle ronde en veroorzaakte een gele vlag. De race begint zondagmiddag om 3:00. AZ heeft de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen met 3-2 gewonnen van het Griekse Olympiakos. De Alkmaarders keken bij rust tegen een 0-2 achterstand aan, maar kwamen in de laatste 20 minuten terug. Max Meerdink scoorde 2 keer en Wesley Patati maakte de gelijkmaker. Volgende week zondag speelt AZ als bekerwinnaar tegen landskampioen PSV om de Johan Cruijffschaal. Max Verstappen is er even helemaal klaar mee na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de 6e tijd en noemde zijn Red Bull totaal onbestuurbaar. Volgens Verstappen verloor de auto vanaf de 3e training steeds meer downforce. Lando Norris veroverde de pole position. De race op de Hungaroring begint zondagmiddag om 3:00. Wielrenner Tijmen Arendsman is gehavend aangekomen in Alpe d'Huez na een val in de koninginnenrit van de Tour de France. De Nederlander van Ineos ging in de afdaling van de Galibier onderuit en had aan de finish last van zijn rechterschouder. Op zijn rechterarm en hand had hij zichtbare verwondingen. Arendsman eindigde als 23e in de etappe, die werd gewonnen door Richard Carapaz. Richard Carapaz sprak na zijn gewonnen koninginnenrit in de Tour de France van een Tour

0: om van te dromen. De Ecuadoraan boekte op Alpe d'Huez zijn tweede ritwinst en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Carapaz passeerde op de slotklim Sepp Kuss, die twee keer een bocht had gemist. De renner van EF Education EasyPost zei dat hij eerst voor de bolletrui ging en daarna voor de ritzege. Huub Arts heeft als debutant in de Tour de France 5 keer de top 10 van een etappe gehaald. De Nederlander van Lotto Intermarché noemde dat resultaat zelf absurd en zei dat alleen al het finishen vooraf zijn doel was. In de koninginnenrit na Alpe d'Huez had hij het zwaar, maar hij herstelde zich op de Galibier. Na het uitvallen van sprintkopman Arnaud Demy mocht Arts voor eigen kansen gaan, met een 4e plaats als beste resultaat. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog flink, al neemt in het noorden later de bewolking toe. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. In het noorden kan er later wat lichte regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen. Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
6: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
7: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
6: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Honderdduizenden mensen hebben meegedaan aan de jaarlijkse Pride Parade in Berlijn, die daar bekend staat als Christopher Street Day. De tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. Volgens de organisatoren staan de rechten van queer personen in sommige landen onder druk en worden er meer haatmisdrijven gemeld. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste LHBTI+-evenementen in Europa. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren.
8: De brandweer in Zuidwest-Frankrijk meldt succes in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is tot staan gebracht, maar de situatie blijft afhankelijk van het weer en zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terug. Noordelijker roept een grotere bosbrand, waarvoor 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandbestrijders denken dat die brand zich niet meer uitbreidt en verwachten onweersbuien mogelijk verlichting brengen. Het is een van de hevigste uitbraken in de regio sinds 1949.
6: De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt naar de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De woede richtte zich ook op werkloosheid, corruptie en gebrek aan verantwoording door de overheid. De protestbeweging CJP heeft na het vertrek van de minister de overwinning uitgeroepen en zegt de protesten te beëindigen.
9: Frankrijk zet 500 extra militairen in tegen de natuurbranden die het land teisteren. In totaal zijn nu 1500 militairen gemobiliseerd. Ze helpen onder meer bij evacuaties en het bewaken van verlaten woningen. In het zuidwesten van Frankrijk moesten bijna 200.000 mensen hun huis verlaten, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken waarschijnlijk de grootste evacuatie in vredestijd is.
10: De Houthis in Jemen zeggen dat ze de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische haven Hodeida. De Amerikaanse president Trump dreigde met een zware militaire reactie en houdt Iran verantwoordelijk.
11: De president van Kazachstan, Tokayev, heeft er bij de Russische president Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. Volgens Tokayev is het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij zei op een top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam. Tokayev opperde om terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022, toen beide landen dichtbij een akkoord kwamen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op,
12: omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
13: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
14: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen is er even helemaal klaar mee na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de 6e tijd en noemde zijn Red Bull totaal onbestuurbaar. Volgens Verstappen verloor de auto vanaf de 3e training steeds meer downforce. Lando Norris veroverde de pole position. De race op de Hungaroring begint zondagmiddag om 3:00.
17: Wielrenner Tijmen Arendsman is gehavend aangekomen in Alpe d'Huez na een val in de koninginnenrit van de Tour de France. De Nederlander van Ineos ging in de afdaling van de Galibier onderuit en had aan de finish last van zijn rechterschouder. Op zijn rechterarm en hand had hij zichtbare verwondingen. Arendsman eindigde als 23e in de etappe, die werd gewonnen door Richard Carapaz. Richard Carapaz sprak na zijn gewonnen koninginnenrit in de Tour de France van een tour om van te dromen. De Ecuadoraan boekte op Alpe d'Huez zijn 2e ritwinst en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Carapaz passeerde op de slotklim Sepp Kuss, die 2 keer een bocht had gemist.
16: De renner van EF Education Easy Post zei dat hij eerst voor de bolletrui ging en daarna voor de ritzege. Huub Arts heeft als debutant in de Tour de France 5 keer de top 10 van een etappe gehaald. De Nederlander van Lotto Intermarché noemde dat resultaat zelf absurd en zei dat alleen al het finishen vooraf zijn doel was. In de koninginnenrit na Alpe d'Huez had hij het zwaar, maar hij herstelde zich op de Galibier. Na het uitvallen van sprintkopman Arnaud de Lee mocht Arts voor eigen kansen gaan, met een 4e plaats als beste resultaat. Wielrenner Remco Evenepoel werd 2e in de etappe naar Alpe d'Huez en is daarmee zo goed als zeker van de 2e plaats in het eindklassement van de Tour de France. De Belg kwam 26 seconden tekort op ritwinnaar Richard Carapaz. In de slotfase reed Evenepoel weg bij de andere klassementsrenners, onder wie gele truidrager Tadej Pogacar. Over zijn 2e plek in het klassement overheerst trots, zeker omdat de plekken 1 en 2 de afgelopen jaren bezet werden door Pogacar en Jonas Vingegaard. De Deense wielrenner Mats Pedersen heeft zich verzekerd van de eindzege in het puntenklassement van de Tour de France. De groene truidrager van Lidl Trek won zaterdag de tussensprint in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez, waardoor concurrent Jasper Philipsen hem niet meer kan achterhalen. Om die sprint te winnen moest Pedersen eerst over de Col de la Croix de Fer, waar hij even moest lossen, maar terugkeerde. Pedersen heeft nu in elke grote ronde het puntenklassement gewonnen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog volop zon, maar in het noorden trekt later meer bewolking binnen. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en in het noorden kan er wat lichte regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
20: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
21: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
22: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht.
0: De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
2: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
4: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Honderdduizenden mensen hebben meegedaan aan de jaarlijkse Pride Parade in Berlijn, die daar bekend staat als Christopher Street Day. De tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. Volgens de organisatoren staan de rechten van queer personen in sommige landen onder druk en worden er meer haatmisdrijven gemeld. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste LHBTI+-evenementen in Europa. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren.
26: De brandweer in Zuidwest-Frankrijk meldt succes in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is tot staan gebracht, maar de situatie blijft afhankelijk van het weer en zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terug. Noordelijker roept een grotere bosbrand, waarvoor 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandbestrijders denken dat die brand zich niet meer uitbreidt en verwachten onweersbuien mogelijk verlichting brengen. Het is een van de hevigste uitbraken in de regio sinds 1949.
27: De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt naar de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De woede richtte zich ook op werkloosheid, corruptie en gebrek aan verantwoording door de overheid. De protestbeweging CJP heeft na het vertrek van de minister de overwinning uitgeroepen en zegt de protesten te beëindigen.
28: Frankrijk zet 500 extra militairen in tegen de natuurbranden die het land teisteren. In totaal zijn nu 1500 militairen gemobiliseerd. Ze helpen onder meer bij evacuaties en het bewaken van verlaten woningen. In het zuidwesten van Frankrijk moesten bijna 200.000 mensen hun huis verlaten, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken waarschijnlijk de grootste evacuatie in vredestijd is.
29: De Houthis in Jemen zeggen dat ze de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische haven Hodeida. De Amerikaanse president Trump dreigde met een zware militaire reactie en houdt Iran verantwoordelijk.
30: De president van Kazachstan, Tokayev, heeft er bij de Russische president Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. Volgens Tokayev is het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij zei op een top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam. Tokayev opperde om terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022,
6: toen beide landen dichtbij een akkoord kwamen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
10: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
11: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
12: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
13: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
14: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Tijmen Arendsman is gehavend aangekomen in Alpe d'Huez na een val in de koninginnenrit van de Tour de France. De Nederlander van Ineos ging in de afdaling van de Galibier onderuit en had aan de finish last van zijn rechterschouder. Op zijn rechterarm en hand had hij zichtbare verwondingen. Arendsman eindigde als 23ste in de etappe. Die werd gewonnen door Richard Carapaz.
0: Richard Carapaz sprak na zijn gewonnen koninginnenrit in de Tour de France van een tour om van te dromen. De Ecuadoraan boekte op Alpe d'Huez zijn tweede ritwinst en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Carapaz passeerde op de slotklim Sepp Kuss, die twee keer een bocht had gemist. De renner van EF Education Easy Post zei dat hij eerst voor de bollentrui ging en daarna voor de ritzege. Huub Arts heeft als debutant in de Tour de France 5 keer de top 10 van een etappe gehaald. De Nederlander van Lotto Intermarché noemde dat resultaat zelf absurd en zei dat alleen al het finishen vooraf zijn doel was. In de koninginnenrit na Alpe d'Huez had hij het zwaar, maar hij herstelde zich op de Galibier. Na het uitvallen van sprintkopman Arnaud de Lee mocht Arts voor eigen kansen gaan, met een 4e plaats als beste resultaat. Wielrenner Remco Evenepoel werd 2e in de etappe naar Alpe d'Huez en is daarmee zo goed als zeker van de 2e plaats in het eindklassement van de Tour de France. De Belg kwam 26 seconden tekort op ritwinnaar Richard Carapaz. In de slotfase reed Evenepoel weg bij de andere klassementsrenners, onder wie gele truidrager Tadej Pogacar. Over zijn 2e plek in het klassement overheerst trots, zeker omdat de plekken 1 en 2 de afgelopen jaren bezet werden door Pogacar en Jonas Vingegaard. De Deense wielrenner Mats Pedersen heeft zich verzekerd van de eindzege in het puntenklassement van de Tour de France. De groene truidrager van Lidl Trek won zaterdag de tussensprint in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez, waardoor concurrent Jasper Philipsen hem niet meer kan achterhalen. Om die sprint te winnen moest Pedersen eerst over de Col de la Croix de Fer, waar hij even moest lossen, maar terugkeerde. Pedersen heeft nu in elke grote ronde het puntenklassement gewonnen. Nsikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd, met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd 2e en Tainier Burnett 3e. Alle drie maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
5: Vanavond is er nog volop zon, al neemt in het noorden later de bewolking toe. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden, met in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen is het bewolkt met af en toe buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
20: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
21: De alarmcentrales van de ANWB
4: Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
21: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
22: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Honderdduizenden mensen hebben meegedaan aan de jaarlijkse Pride Parade in Berlijn, die daar bekend staat als Christopher Street Day. De tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. Volgens de organisatoren staan de rechten van queer personen in sommige landen onder druk en worden er meer haatmisdrijven gemeld. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste LHBTI+-evenementen in Europa. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren.
26: De brandweer in Zuidwest-Frankrijk meldt succes in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is tot staan gebracht, maar de situatie blijft afhankelijk van het weer en zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terug. Noordelijker roept een grotere bosbrand, waarvoor 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandbestrijders denken dat die brand zich niet meer uitbreidt en verwachten onweersbuien mogelijk verlichting brengen. Het is een van de hevigste uitbraken in de regio sinds 1949.
27: De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt naar de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De woede richtte zich ook op werkloosheid, corruptie en gebrek aan verantwoording door de overheid. De protestbeweging CJP heeft na het vertrek van de minister de overwinning uitgeroepen en zegt de protesten te beëindigen.
28: Frankrijk zet 500 extra militairen in tegen de natuurbranden die het land teisteren. In totaal zijn nu 1500 militairen gemobiliseerd. Ze helpen onder meer bij evacuaties en het bewaken van verlaten woningen. In het zuidwesten van Frankrijk moesten bijna 200.000 mensen hun huis verlaten, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken waarschijnlijk de grootste evacuatie in vredestijd is.
29: De Houthis in Jemen zeggen dat ze de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee.
27: Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische haven Hodeida. De Amerikaanse president Trump dreigde met een zware militaire reactie en houdt Iran verantwoordelijk. De president van Kazachstan, Tokayev, heeft er bij de Russische president Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. Volgens Tokayev is het een schande dat jonge mensen aan het front sterven. Hij zei op een top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam. Tokayev opperde om terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022, toen beide landen dichtbij een akkoord kwamen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
27: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
8: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
9: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
10: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
11: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
12: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen.
0: Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Richard Carapaz sprak na zijn gewonnen koninginnenrit in de Tour de France van een tour om van te dromen. De Ecuadoraan boekte op Alpe d'Huez zijn tweede ritwinst en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Carapaz passeerde op de slotklim Sepp Kuss, die twee keer een bocht had gemist. De renner van EF Education Easy Post zei dat hij eerst voor de bollentrui ging en daarna voor de ritzege. Huub Arts heeft als debutant in de Tour de France 5 keer de top 10 van een etappe gehaald. De Nederlander van Lotto Intermarché noemde dat resultaat zelf absurd en zei dat alleen al het finishen vooraf zijn doel was. In de koninginnenrit na Alpe d'Huez had hij het zwaar, maar hij herstelde zich op de Galibier. Na het uitvallen van sprintkopman Arnaud de Lee mocht Arts voor eigen kansen gaan, met een 4e plaats als beste resultaat. Wielrenner Remco Evenepoel werd 2e in de etappe na Alpe d'Huez en is daarmee zo goed als zeker van de 2e plaats in het eindklassement van de Tour de France. De Belg kwam 26 seconden tekort op ritwinnaar Richard Carapaz. In de slotfase reed Evenepoel weg bij de andere klassementsrenners, onder wie gele truidrager Tadej Pogacar. Over zijn 2e plek in het klassement overheerst trots, zeker omdat de plekken 1 en 2 de afgelopen jaren bezet werden door Pogacar en Jonas Vingegaard. De Deense wielrenner Mats Pedersen heeft zich verzekerd van de eindzege in het puntenklassement van de Tour de France. De groene truidrager van Lidl Trek won zaterdag de tussensprint in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez, waardoor concurrent Jasper Philipsen hem niet meer kan achterhalen. Om die sprint te winnen moest Pedersen eerst over de Col de la Croix de Fer, waar hij even moest lossen, maar terugkeerde. Pedersen heeft nu in elke grote ronde het puntenklassement gewonnen. Nsikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd, met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd 2e en Tainier Burnett 3e. Alle drie maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
14: Vanavond is er nog volop zon, al neemt in het noorden later de bewolking toe. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden, met in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen is het bewolkt met af en toe buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten.
4: Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
18: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
19: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
20: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
21: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
22: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wormer een minderjarige jongen aangehouden die een explosief wilde plaatsen bij een woning. De politie kon voorkomen dat het explosief afging. Een tweede verdachte wist te ontkomen. In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Honderdduizenden mensen hebben meegedaan aan de jaarlijkse Pride Parade in Berlijn, die daar bekend staat als Christopher Street Day. De tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. Volgens de organisatoren staan de rechten van queer personen in sommige landen onder druk en worden er meer haatmisdrijven gemeld. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste LHBTI+ evenementen in Europa. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren.
26: De brandweer in Zuidwest-Frankrijk meldt succes in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is tot staan gebracht, maar de situatie blijft afhankelijk van het weer en zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terug. Noordelijker roept een grotere bosbrand, waarvoor 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandbestrijders denken dat die brand zich niet meer uitbreidt en verwachten onweersbuien mogelijk verlichting brengen. Het is een van de hevigste uitbraken in de regio sinds 1949.
30: De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt naar de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De woede richtte zich ook op werkloosheid, corruptie en gebrek aan verantwoording door de overheid. De protestbeweging CJP heeft na het vertrek van de minister de overwinning uitgeroepen en zegt de protesten te beëindigen.
0: Frankrijk zet 500 extra militairen in tegen de natuurbranden die het land teisteren. In totaal zijn nu 1500 militairen gemobiliseerd. Ze helpen onder meer bij evacuaties en het bewaken van verlaten woningen. In het zuidwesten van Frankrijk moesten bijna 200.000 mensen hun huis verlaten, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken waarschijnlijk de grootste evacuatie in vredestijd is.
6: De Houthis in Jemen zeggen dat de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en

0: zei op een top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam. Tokayev opperde om terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022, toen beide landen dicht bij een akkoord kwamen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
3: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
0: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
3: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Richard Carapaz sprak na zijn gewonnen koninginnenrit in de Tour de France van een tour om van te dromen. De Ecuadoraan boekte op Alpe d'Huez zijn 2e ritwinst en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Carapaz passeerde op de slotklim Sepp Kuss, die 2 keer een bocht had gemist. De renner van EF Education EasyPost

0: zei dat hij eerst voor de bollentrui ging en daarna voor de ritzegen. Huub Arts heeft als debutant in de Tour de France 5 keer de top 10 van een etappe gehaald. De Nederlander van Lotto Intermarché noemde dat resultaat zelf absurd en zei dat alleen al het finishen vooraf zijn doel was. In de koninginnenrit na Alpe d'Huez had hij het zwaar, maar hij herstelde zich op de Galibier. Na het uitvallen van sprintkopman Arnaud de Lee mocht Arts voor eigen kansen gaan, met een 4e plaats als beste resultaat. Wielrenner Remco Evenepoel werd 2e in de etappe naar Alpe d'Huez en is daarmee zo goed als zeker van de 2e plaats in het eindklassement van de Tour de France. De Belg kwam 26 seconden tekort op ritwinnaar Richard Carapaz. In de slotfase reed Evenepoel weg bij de andere klassementsrenners, onder wie gele truidrager Tadej Pogacar. Over zijn 2e plek in het klassement overheerst trots, zeker omdat de plekken 1 en 2 de afgelopen jaren bezet werden door Pogacar en Jonas Vingegaard. De Deense wielrenner Mats Pedersen heeft zich verzekerd van de eindzege in het puntenklassement van de Tour de France. De groene truidrager van Lidl Trek won zaterdag de tussensprint in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez, waardoor concurrent Jasper Philipsen hem niet meer kan achterhalen. Om die sprint te winnen moest Pedersen eerst over de Col de la Croix de Fer, waar hij even moest lossen, maar terugkeerde. Pedersen heeft nu in elke grote ronde het puntenklassement gewonnen. Nsikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd, met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd 2e en Tainier Burnett 3e. Alle drie maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog flink. Later in de avond trekt er in het noorden meer bewolking over. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. In het noorden kan er later wat lichte regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig zijn.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
6: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
7: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
8: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
7: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In het noorden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Een klein vliegtuig stortte neer op een woning in Ganderkezee, in de buurt van Bremen. Omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. Eerst werd 1 lichaam gevonden. Na een urenlange zoektocht werd een 2e slachtoffer aangetroffen. Het toestel was vertrokken uit Bremen en verloor vervolgens aan hoogte.
10: Honderdduizenden mensen hebben meegedaan aan de jaarlijkse Pride Parade in Berlijn, die daar bekend staat als Christopher Street Day. De tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. Volgens de organisatoren staan de rechten van queer personen in sommige landen onder druk en worden er meer haatmisdrijven gemeld. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste LHBTI+ evenementen in Europa. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren.
11: De brandweer in Zuidwest-Frankrijk meldt succes in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is tot staan gebracht, maar de situatie blijft afhankelijk van het weer. En zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terug. Noordelijker roept een grotere bosbrand, waarvoor 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandbestrijders denken dat die brand zich niet meer uitbreidt en verwachten onweersbuien mogelijk verlichting brengen. Het is een van de hevigste uitbraken in de regio sinds 1949.
7: De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt naar de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De woede richtte zich ook op werkloosheid, corruptie en gebrek aan verantwoording door de overheid. De protestbeweging CJP heeft na het vertrek van de minister de overwinning uitgeroepen en zegt de protesten te beëindigen.
12: Frankrijk zet 500 extra militairen in tegen de natuurbranden die het land teisteren. In totaal zijn nu 1500 militairen gemobiliseerd.
13: Ze helpen onder meer bij evacuaties en het bewaken van verlaten woningen. In het zuidwesten van Frankrijk moesten bijna 200.000 mensen hun huis verlaten, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken waarschijnlijk de grootste evacuatie in vredestijd is.
14: De Houthis in Jemen zeggen dat ze de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische haven Hodeida. De Amerikaanse president Trump dreigde met een zware militaire reactie en houdt Iran verantwoordelijk.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
17: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
18: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
19: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
20: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
21: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
22: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen.
0: Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Richard Carapaz sprak na zijn gewonnen koninginnenrit in de Tour de France van een tour om van te dromen. De Ecuadoraan boekte op Alpe d'Huez zijn tweede ritwinst en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Carapaz passeerde op de slotklim Sepp Kuss, die twee keer een bocht had gemist. De renner van EF Education EasyPost zei dat hij eerst voor de bollentrui ging en daarna voor de ritzege. Huub Arts heeft als debutant in de Tour de France 5 keer de top 10 van een etappe gehaald. De Nederlander van Lotto Intermarché noemde dat resultaat zelf absurd en zei dat alleen al het finishen vooraf zijn doel was. In de koninginnenrit na Alpe d'Huez had hij het zwaar, maar hij herstelde zich op de Galibier. Na het uitvallen van sprintkopman Arnaud de Lee mocht Arts voor eigen kansen gaan, met een 4e plaats als beste resultaat. Wielrenner Remco Evenepoel werd 2e in de etappe na Alpe d'Huez en is daarmee zo goed als zeker van de 2e plaats in het eindklassement van de Tour de France. De Belg kwam 26 seconden tekort op ritwinnaar Richard Carapaz. In de slotfase reed Evenepoel weg bij de andere klassementsrenners, onder wie gele truidrager Tadej Pogacar. Over zijn 2e plek in het klassement overheerst trots. Zeker omdat de plekken 1 en 2 de afgelopen jaren bezet werden door Pogacar en Jonas Vingegaard. De Deense wielrenner Mats Pedersen heeft zich verzekerd van de eindzege in het puntenklassement van de Tour de France. De groene truidrager van Lidl Trek won zaterdag de tussensprint in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez, waardoor concurrent Jasper Philipsen hem niet meer kan achterhalen. Om die sprint te winnen moest Pedersen eerst over de Col de la Croix de Fer, waar hij even moest lossen, maar terugkeerde. Pedersen heeft nu in elke grote ronde het puntenklassement gewonnen. Nsikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd, met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd 2e en Tainier Burnett 3e. Alle drie maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog flink. Later in de avond trekt er in het noorden meer bewolking over. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. In het noorden kan er later wat lichte regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig zijn.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
28: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
2: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
4: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
5: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
6: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In het noorden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Een klein vliegtuig stortte neer op een woning in Ganderkezee, in de buurt van Bremen. Omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. Eerst werd 1 lichaam gevonden. Na een urenlange zoektocht werd een 2e slachtoffer aangetroffen. Het toestel was vertrokken uit Bremen en verloor vervolgens aan hoogte.
10: Honderdduizenden mensen hebben meegedaan aan de jaarlijkse Pride Parade in Berlijn, die daar bekend staat als Christopher Street Day. De tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. Volgens de organisatoren staan de rechten van queer personen in sommige landen onder druk en worden er meer haatmisdrijven gemeld. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste LHBTI+ evenementen in Europa. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren.
11: De brandweer in Zuidwest-Frankrijk meldt succes in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is tot staan gebracht, maar de situatie blijft afhankelijk van het weer en zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terug. Noordelijker roept een grotere bosbrand, waarvoor 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandbestrijders denken dat die brand zich niet meer uitbreidt en verwachten onweersbuien mogelijk verlichting brengen. Het is een van de hevigste uitbraken in de regio sinds 1949.
12: De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt naar de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De woede richtte zich ook op werkloosheid, corruptie en gebrek aan verantwoording door de overheid. De protestbeweging CJP heeft na het vertrek van de minister de overwinning uitgeroepen en zegt de protesten te beëindigen.
13: Frankrijk zet 500 extra militairen in tegen de natuurbranden die het land teisteren. In totaal zijn nu 1500 militairen gemobiliseerd. Ze helpen onder meer bij evacuaties en het bewaken van verlaten woningen. In het zuidwesten van Frankrijk moesten bijna 200.000 mensen hun huis verlaten, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken waarschijnlijk de grootste evacuatie in vredestijd is.
14: De Houthis in Jemen zeggen dat ze de oliesector in buurland Saoedi-Arabië hebben aangevallen met drones en raketten. De aanvallen waren gericht op locaties van oliegigant Aramco in de havensteden Jizan en Yanbu aan de Rode Zee. Saoedi-Arabië heeft de aanvallen niet officieel bevestigd, maar volgens anonieme bronnen zijn bij Yanbu 2 ballistische raketten onderschept. De Houthis zeggen dat de aanval een reactie is op een bombardement van de jemenitische haven Hodeida. De Amerikaanse president Trump dreigde met een zware militaire reactie en houdt Iran verantwoordelijk.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
18: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
19: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
20: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
29: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
30: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona,
0: met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
1: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Richard Carapaz sprak na zijn gewonnen koninginnenrit in de Tour de France van een tour om van te dromen. De Ecuadoraan boekte op Alpe d'Huez zijn 2e ritwinst en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Carapaz passeerde op de slotklim Sepp Kuss, die 2 keer een bocht had gemist. De renner van EF Education EasyPost zei dat hij eerst voor de bollentrui ging en daarna voor de ritzege. Huub Arts heeft als debutant in de Tour de France 5 keer de top 10 van een etappe gehaald. De Nederlander van Lotto Intermarché noemde dat resultaat zelf absurd en zei dat alleen al het finishen vooraf zijn doel was. In de koninginnenrit na Alpe d'Huez had hij het zwaar, maar hij herstelde zich op de Galibier. Na het uitvallen van sprintkopman Arnaud de Lee mocht Arts voor eigen kansen gaan, met een 4e plaats als beste resultaat. Wielrenner Remco Evenepoel werd 2e in de etappe naar Alpe d'Huez en is daarmee zo goed als zeker van de 2e plaats in het eindklassement van de Tour de France. De Belg kwam 26 seconden tekort op ritwinnaar Richard Carapaz. In de slotfase reed Evenepoel weg bij de andere klassementsrenners, onder wie gele truidrager Tadej Pogacar. Over zijn 2e plek in het klassement overheerst trots. Zeker omdat de plekken 1 en 2 de afgelopen jaren bezet werden door Pogacar en Jonas Vingegaard. De Deense wielrenner Mats Pedersen heeft zich verzekerd van de eindzege in het puntenklassement van de Tour de France. De groene truidrager van Lidl Trek won zaterdag de tussensprint in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez, waardoor concurrent Jasper Philipsen hem niet meer kan achterhalen. Om die sprint te winnen moest Pedersen eerst over de Col de la Croix de Fer, waar hij even moest lossen, maar terugkeerde. Pedersen heeft nu in elke grote ronde het puntenklassement gewonnen. Nsikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd, met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd 2e en Tainier Burnett 3e. Alle 3 maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position.
22: Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog volop zon, maar in het noorden trekt later meer bewolking binnen. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden, met in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen is het bewolkt met af en toe buien die van west naar oost over het land trekken.
2: Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
6: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
7: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
8: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
9: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: Bij Valencia is een man om het leven gekomen door een brand in een ravijn. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote branden bij Madrid, waarvoor ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook in het zuiden van Frankrijk moeten op grote schaal mensen wijken voor natuurbranden.
31: De Franse president Macron belooft wederopbouw van de gebieden die getroffen zijn door de grote natuurbranden. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares bos verwoest en 167.000 mensen geëvacueerd. Sinds zaterdag wordt het vuur ook bestreden met een militair vliegtuig dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Macron bedankt onder meer Roemenië, Duitsland, Portugal en Zweden voor hun hulp.
11: In het noorden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Een klein vliegtuig stortte neer op een woning in Ganderkezee, in de buurt van Bremen. Omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. Eerst werd één lichaam gevonden. Na een urenlange zoektocht werd een tweede slachtoffer aangetroffen. Het toestel was vertrokken uit Bremen en verloor vervolgens aan hoogte.
12: Honderdduizenden mensen hebben meegedaan aan de jaarlijkse Pride Parade in Berlijn, die daar bekend staat als Christopher Street Day. De tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. Volgens de organisatoren staan de rechten van queer personen in sommige landen onder druk en worden er meer haatmisdrijven gemeld. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste LHBTI+-evenementen in Europa. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren.
13: De brandweer in Zuidwest-Frankrijk meldt succes in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is tot staan gebracht, maar de situatie blijft afhankelijk van het weer en zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terug. Noordelijker roept een grotere bosbrand, waarvoor 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandbestrijders denken dat die brand zich niet meer uitbreidt en verwachten onweersbuien mogelijk verlichting brengen. Het is een van de hevigste uitbraken in de regio sinds 1949.
14: De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt naar de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De woede richtte zich ook op werkloosheid, corruptie en gebrek aan verantwoording door de overheid. De protestbeweging CJP heeft na het vertrek van de minister de overwinning uitgeroepen en zegt de protesten te beëindigen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
18: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
19: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
20: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
29: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette.
0: Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
1: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog twee extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
2: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Richard Carapaz sprak na zijn gewonnen koninginnenrit in de Tour de France van een tour om van te dromen. De Ecuadoraan boekte op Alpe d'Huez zijn tweede ritwinst en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Carapaz passeerde op de slotklim Sepp Kuss, die twee keer een bocht had gemist. De renner van EF Education EasyPost zei dat hij eerst voor de bollentrui ging en daarna voor de ritzege.
5: Huub Arts heeft als debutant in de Tour de France 5 keer de top 10 van een etappe gehaald. De Nederlander van Lotto Intermarché noemde dat resultaat zelf absurd en zei dat alleen al het finishen vooraf zijn doel was. In de koninginnenrit na Alpe d'Huez had hij het zwaar, maar hij herstelde zich op de Galibier. Na het uitvallen van sprintkopman Arnaud de Lee mocht Arts voor eigen kansen gaan, met een vierde plaats als beste resultaat.
21: Wielrenner Remco Evenepoel werd tweede in de etappe na Alpe d'Huez en is daarmee zo goed als zeker van de tweede plaats in het eindklassement van de Tour de France. De Belg kwam 26 seconden tekort op ritwinnaar Richard Carapaz. In de slotfase reed Evenepoel weg bij de andere klassementsrenners, onder wie gele truidrager Tadej Pogacar. Over zijn tweede plek in het klassement overheerst trots. Zeker omdat de plekken 1 en 2 de afgelopen jaren bezet werden door Pogacar en Jonas Vingegaard. De Deense wielrenner Mats Pedersen heeft zich verzekerd van de eindzege in het puntenklassement van de Tour de France. De groene truidrager van Lidl Trek won zaterdag de tussensprint in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez, waardoor concurrent Jasper Philipsen hem niet meer kan achterhalen. Om die sprint te winnen moest Pedersen eerst over de Col de la Croix de Fer, waar hij even moest lossen, maar terugkeerde. Pedersen heeft nu in elke grote ronde het puntenklassement gewonnen. Nsikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd, met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd tweede en Tainier Burnett derde. Alle drie maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste.
22: Lewis Hamilton start zondag vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is drie plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de tweede tijd neergezet, maar staat nu op de derde startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio.
6: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog volop zon, maar in het noorden trekt later meer bewolking binnen. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden, met in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen is het bewolkt met af en toe buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig worden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
24: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
25: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
26: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
27: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws.
32: Bij Valencia is een man om het leven gekomen door een brand in een ravijn. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote branden bij Madrid, waarvoor ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook in het zuiden van Frankrijk moeten op grote schaal mensen wijken voor natuurbranden.
0: De Franse president Macron belooft wederopbouw van de gebieden die getroffen zijn door de grote natuurbranden. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares bos verwoest en 167.000 mensen geëvacueerd. Sinds zaterdag wordt het vuur ook bestreden met een militair vliegtuig dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Macron bedankt onder meer Roemenië, Duitsland, Portugal en Zweden voor hun hulp.

0: die daar bekend staat als Christopher Street Day. De tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. Volgens de organisatoren staan de rechten van queer personen in sommige landen onder druk en worden er meer haatmisdrijven gemeld. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste LHBTI+-evenementen in Europa. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren. De brandweer in Zuidwest-Frankrijk meldt succes in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is tot staan gebracht, maar de situatie blijft afhankelijk van het weer en zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terug. Noordelijker roept een grotere bosbrand, waarvoor 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandbestrijders denken dat die brand zich niet meer uitbreidt en verwachten onweersbuien mogelijk verlichting brengen. Het is een van de hevigste uitbraken in de regio sinds 1949. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan is opgestapt naar de grootste demonstraties in het land in jaren. Duizenden jongeren protesteerden sinds juni tegen onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. De woede richtte zich ook op werkloosheid, corruptie en gebrek aan verantwoording door de overheid. De protestbeweging CJP heeft na het vertrek van de minister de overwinning uitgeroepen en zegt de protesten te beëindigen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona,

0: Later nog twee extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
1: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Richard Carapaz sprak na zijn gewonnen koninginnenrit in de Tour de France van een tour om van te dromen. De Ecuadoraan boekte op Alpe d'Huez zijn tweede ritwinst en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Carapaz passeerde op de slotklim Sepp Kuss, die twee keer een bocht had gemist. De renner van EF Education Easy Post zei dat hij eerst voor de bollentrui ging en daarna voor de ritzege.
4: Huub Arts heeft als debutant in de Tour de France 5 keer de top 10 van een etappe gehaald. De Nederlander van Lotto Intermarché noemde dat resultaat zelf absurd en zei dat alleen al het finishen vooraf zijn doel was. In de koninginnenrit na Alpe d'Huez had hij het zwaar, maar hij herstelde zich op de Galibier. Na het uitvallen van sprintkopman Arnaud de Lee mocht Arts voor eigen kansen gaan, met een vierde plaats als beste resultaat.
5: Wielrenner Remco Evenepoel werd tweede in de etappe na Alpe d'Huez en is daarmee zo goed als zeker van de tweede plaats in het eindklassement van de Tour de France. De Belg kwam 26 seconden tekort op ritwinnaar Richard Carapaz. In de slotfase reed Evenepoel weg bij de andere klassementsrenners, onder wie gele truidrager Tadej Pogacar. Over zijn tweede plek in het klassement overheerst trots. Zeker omdat de plekken 1 en 2 de afgelopen jaren bezet werden door Pogacar en Jonas Vingegaard.
6: De Deense wielrenner Mats Pedersen heeft zich verzekerd van de eindzege in het puntenklassement van de Tour de France. De groene truidrager van Lidl Trek won zaterdag de tussensprint in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez, waardoor concurrent Jasper Philipsen hem niet meer kan achterhalen. Om die sprint te winnen moest Pedersen eerst over de Col de la Croix de Fer, waar hij even moest lossen, maar terugkeerde. Pedersen heeft nu in elke grote ronde het puntenklassement gewonnen.
7: Nsikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd, met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd tweede en Tainier Burnett derde. Alle drie maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste.
8: Lewis Hamilton start zondag vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is drie plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de tweede tijd neergezet, maar staat nu op de derde startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog volop zon, al neemt in het noorden later de bewolking toe. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en in het noorden kan er wat lichte regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe buien. Het wordt rond de 22 graden met een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig zijn. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
14: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
15: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
16: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
17: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezingen in oktober. De rechtse liberale partij wees hem aan als kandidaat tijdens een congres in São Paulo. De Argentijnse president Milei was aanwezig om zijn steun te betuigen. Vader Jair Bolsonaro kreeg eerder 27 jaar cel voor een poging om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. In peilingen staat de zittende president Lula inmiddels op voorsprong.
21: De Franse president Macron belooft wederopbouw van de gebieden die getroffen zijn door de grote natuurbranden. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares bos verwoest en 167.000 mensen geëvacueerd. Sinds zaterdag wordt het vuur ook bestreden met een militair vliegtuig dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen.
0: Macron bedankt onder meer Roemenië, Duitsland, Portugal en Zweden voor hun hulp.
1: Bij Valencia is een man om het leven gekomen door een brand in een ravijn. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote branden bij Madrid, waarvoor ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook in het zuiden van Frankrijk moeten op grote schaal mensen wijken voor natuurbranden.
22: In het noorden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Een klein vliegtuig stortte neer op een woning in Ganderkezee, in de buurt van Bremen. Omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. Eerst werd één lichaam gevonden. Na een urenlange zoektocht werd een tweede slachtoffer aangetroffen. Het toestel was vertrokken uit Bremen en verloor vervolgens aan hoogte.
23: Honderdduizenden mensen hebben meegedaan aan de jaarlijkse Pride Parade in Berlijn, die daar bekend staat als Christopher Street Day. De tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. Volgens de organisatoren staan de rechten van queer personen in sommige landen onder druk en worden er meer haatmisdrijven gemeld. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste LHBTI+-evenementen in Europa. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren.
24: De brandweer in Zuidwest-Frankrijk meldt succes in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is tot staan gebracht, maar de situatie blijft afhankelijk van het weer en zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terug. Noordelijker roept een grotere bosbrand, waarvoor 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandbestrijders denken dat die brand zich niet meer uitbreidt en verwachten onweersbuien mogelijk verlichting brengen. Het is een van de hevigste uitbraken in de regio sinds 1949.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
28: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
29: VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
30: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
31: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette.
2: Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
3: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog twee extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
4: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Remco Evenepoel werd tweede in de etappe naar Alpe d'Huez en is daarmee zo goed als zeker van de tweede plaats in het eindklassement van de Tour de France. De Belg kwam 26 seconden tekort op ritwinnaar Richard Carapaz. In de slotfase reed Evenepoel weg bij de andere klassementsrenners, onder wie gele truidrager Tadej Pogacar. Over zijn tweede plek in het klassement overheerst trots, zeker omdat de plekken 1 en 2 de afgelopen jaren bezet werden door Pogacar en Jonas Vingegaard. De Deense wielrenner Mats Pedersen heeft zich verzekerd van de eindzege in het puntenklassement van de Tour de France. De groene truidrager van Lidl Trek won zaterdag de tussensprint in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez, waardoor concurrent Jasper Philipsen hem niet meer kan achterhalen. Om die sprint te winnen moest Pedersen eerst over de Col de la Croix de Fer, waar hij even moest lossen, maar terugkeerde. Pedersen heeft nu in elke grote ronde het puntenklassement gewonnen. Nsikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd, met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd tweede en Tainier Burnett derde. Alle drie maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste.
7: Lewis Hamilton start zondag vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is drie plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de tweede tijd neergezet, maar staat nu op de derde startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet George Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Cheick Tidiane Thiam de 0-2 maakte. Mauro Junior bracht PSV terug tot 1-2, maar Pau Cabanes bepaalde de eindstand op 1-3. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
10: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog volop zon, al neemt in het noorden later de bewolking toe. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en in het noorden kan er wat lichte regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe buien. Het wordt rond de 22 graden met een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig zijn. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
14: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
15: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
16: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
17: Het is al heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB. Op de Route du Soleil in Frankrijk richting het zuiden lopen reizigers 2 uur vertraging op. Ook op andere routes in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Oostenrijk staan flinke files. Volgende week zaterdag wordt het volgens de Fransen pas echt Zwarte Zaterdag, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezingen in oktober. De rechtse liberale partij wees hem aan als kandidaat tijdens een congres in São Paulo. De Argentijnse president Milei was aanwezig om zijn steun te betuigen. Vader Jair Bolsonaro kreeg eerder 27 jaar cel voor een poging om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. In peilingen staat de zittende president Lula inmiddels op voorsprong.
0: De Franse president Macron belooft wederopbouw van de gebieden die getroffen zijn door de grote natuurbranden. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares bos verwoest en 167.000 mensen geëvacueerd. Sinds zaterdag wordt het vuur ook bestreden met een militair vliegtuig dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Macron bedankt onder meer Roemenië, Duitsland, Portugal en Zweden voor hun hulp.
1: Bij Valencia is een man om het leven gekomen door een brand in een ravijn. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote branden bij Madrid, waarvoor ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook in het zuiden van Frankrijk moeten op grote schaal mensen wijken voor natuurbranden.
21: In het noorden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Een klein vliegtuig stortte neer op een woning in Ganderkezee, in de buurt van Bremen. Omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. Eerst werd één lichaam gevonden. Na een urenlange zoektocht werd een tweede slachtoffer aangetroffen. Het toestel was vertrokken uit Bremen en verloor vervolgens aan hoogte.
22: Honderdduizenden mensen hebben meegedaan aan de jaarlijkse Pride Parade in Berlijn, die daar bekend staat als Christopher Street Day. De tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. Volgens de organisatoren staan de rechten van queer personen in sommige landen onder druk en worden er meer haatmisdrijven gemeld. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste LHBTI+-evenementen in Europa. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren.
23: De brandweer in Zuidwest-Frankrijk meldt succes in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarrosse, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is tot staan gebracht, maar de situatie blijft afhankelijk van het weer en zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terug. Noordelijker roept een grotere bosbrand, waarvoor 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandbestrijders denken dat die brand zich niet meer uitbreidt en verwachten onweersbuien mogelijk verlichting brengen. Het is een van de hevigste uitbraken in de regio sinds 1949.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
28: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
29: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
2: Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
3: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
4: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Remco Evenepoel werd tweede in de etappe naar Alpe d'Huez en is daarmee zo goed als zeker van de tweede plaats in het eindklassement van de Tour de France. De Belg kwam 26 seconden tekort op ritwinnaar Richard Carapaz. In de slotfase reed Evenepoel weg bij de andere klassementsrenners, onder wie gele truidrager Tadej Pogacar. Over zijn tweede plek in het klassement overheerst trots. Zeker omdat de plekken 1 en 2 de afgelopen jaren bezet werden door Pogacar en Jonas Vingegaard. De Deense wielrenner Mats Pedersen heeft zich verzekerd van de eindzege in het puntenklassement van de Tour de France. De groene truidrager van Lidl-Trek won zaterdag de tussensprint in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez, waardoor concurrent Jasper Philipsen hem niet meer kan achterhalen. Om die sprint te winnen moest Pedersen eerst over de Col de la Croix de Fer, waar hij even moest lossen, maar terugkeerde. Pedersen heeft nu in elke grote ronde het puntenklassement gewonnen. Nsikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd, met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd tweede en Tainier Burnett derde. Alle drie maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags.
7: PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajax-ziet George Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Cheikh Tidiane Thiam de 0-2 maakte. Mauro Junior bracht PSV terug tot 1-2, maar Pau Cabanes bepaalde de eindstand op 1-3. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog veel zon, al neemt in het noorden de bewolking toe. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden, met in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen wordt het bewolkt met af en toe regen en enkele buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelo, ten westen van Barcelona. Bij Farrera had bliksem een brand veroorzaakt in moeilijk begaanbaar terrein, waar vooral met handgereedschap gewerkt moest worden. 40 Nederlanders doen mee aan de missie, die duurt tot 15 augustus. Ze verlenen bijstand en leren van de ervaring, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
13: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
14: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
15: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd?
0: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
17: De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend, omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat. Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren.
18: Flávio Bolsonaro, de zoon van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezingen in oktober. De rechtse liberale partij wees hem aan als kandidaat tijdens een congres in São Paulo. De Argentijnse president Milei was aanwezig om zijn steun te betuigen. Vader Jair Bolsonaro kreeg eerder 27 jaar cel voor een poging om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. In peilingen staat de zittende president Lula inmiddels op voorsprong.
19: De Franse president Macron belooft wederopbouw van de gebieden die getroffen zijn door de grote natuurbranden. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares bos verwoest en 167.000 mensen geëvacueerd. Sinds zaterdag wordt het vuur ook bestreden met een militair vliegtuig dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Macron bedankt onder meer Roemenië, Duitsland, Portugal en Zweden voor hun hulp.
20: Bij Valencia is een man om het leven gekomen door een brand in een ravijn. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote branden bij Madrid, waarvoor ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook in het zuiden van Frankrijk moeten op grote schaal mensen wijken voor natuurbranden.
21: In het noorden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Een klein vliegtuig stortte neer op een woning in Ganderkesee, in de buurt van Bremen. Omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. Eerst werd 1 lichaam gevonden. Na een urenlange zoektocht werd 1 tweede slachtoffer aangetroffen. Het toestel was vertrokken uit Bremen en verloor vervolgens aan hoogte.
22: Honderdduizenden mensen hebben meegedaan aan de jaarlijkse Pride Parade in Berlijn, die daar bekend staat als Christopher Street Day. De tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. Volgens de organisatoren staan de rechten van queer personen in sommige landen onder druk en worden er meer haatmisdrijven gemeld. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste LHBTI+-evenementen in Europa. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
31: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
32: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar,
31: Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
32: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
2: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Remco Evenepoel werd 2e in de etappe naar Alpe d'Huez en is daarmee zo goed als zeker van de 2e plaats in het eindklassement van de Tour de France. De Belg kwam 26 seconden tekort op ritwinnaar Richard Carapaz. In de slotfase reed Evenepoel weg bij de andere klassementsrenners, onder wie gele truidrager Tadej Pogacar. Over zijn 2e plek in het klassement overheerst trots, zeker omdat de plekken 1 en 2 de afgelopen jaren bezet werden door Pogacar en Jonas Vingegaard. De Deense wielrenner Mats Pedersen heeft zich verzekerd van de eindzege in het puntenklassement van de Tour de France. De groene truidrager van Lidl Trek won zaterdag de tussensprint in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez, waardoor concurrent Jasper Philipsen hem niet meer kan achterhalen. Om die sprint te winnen moest Pedersen eerst over de Col de la Croix de Fer, waar hij even moest lossen, maar terugkeerde. Pedersen heeft nu in elke grote ronde het puntenklassement gewonnen. Nsikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd, met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd 2e en Tainier Burnett 3e. Alle 3 maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position.
5: Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 's middags. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajax-iet George Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Cheikh Tidiane Thiam de 0-2 maakte. Mauro Junior bracht PSV terug tot 1-2, maar Pau Cabanes bepaalde de eindstand op 1-3. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog veel zon, al neemt in het noorden de bewolking toe. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden, met in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen wordt het bewolkt met af en toe regen en enkele buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelo, ten westen van Barcelona. Bij Farrera had bliksem een brand veroorzaakt in moeilijk begaanbaar terrein, waar vooral met handgereedschap gewerkt moest worden. 40 Nederlanders doen mee aan de missie, die duurt tot 15 augustus. Ze verlenen bijstand en leren van de ervaring, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden.
11: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
12: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
25: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
26: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden.
31: De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws.
14: De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag

0: De Braziliaanse president Jair Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen in oktober. De rechtse, liberale partij wees hem aan als kandidaat tijdens een congres in São Paulo. De Argentijnse president Milei was aanwezig om zijn steun te betuigen. Vader Jair Bolsonaro kreeg eerder 27 jaar cel voor een poging om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. In peilingen staat de zittende president Lula inmiddels op voorsprong. De Franse president Macron belooft wederopbouw van de gebieden die getroffen zijn door de grote natuurbranden. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares bos verwoest en 167.000 mensen geëvacueerd. Sinds zaterdag wordt het vuur ook bestreden met een militair vliegtuig dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Macron bedankt onder meer Roemenië, Duitsland, Portugal en Zweden voor hun hulp. Bij Valencia is een man om het leven gekomen door een brand in een ravijn. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote branden bij Madrid, waarvoor ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook in het zuiden van Frankrijk moeten op grote schaal mensen wijken voor natuurbranden. In het noorden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Een klein vliegtuig stortte neer op een woning in Ganderkesee, in de buurt van Bremen. Omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. Eerst werd één lichaam gevonden. Na een urenlange zoektocht werd een tweede slachtoffer aangetroffen. Het toestel was vertrokken uit Bremen en verloor vervolgens aan hoogte. Honderdduizenden mensen hebben meegedaan aan de jaarlijkse Pride Parade in Berlijn, die daar bekend staat als Christopher Street Day. De tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. Volgens de organisatoren staan de rechten van queer personen in sommige landen onder druk en worden er meer haatmisdrijven gemeld. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste LHBTI+-evenementen in Europa. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse congres.

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië. De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend, omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat. Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren. Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezingen in oktober. De rechtse liberale partij wees hem aan als kandidaat tijdens een congres in São Paulo. De Argentijnse president Milei was aanwezig om zijn steun te betuigen. Vader Jair Bolsonaro kreeg eerder 27 jaar cel voor een poging om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. In peilingen staat de zittende president Lula inmiddels op voorsprong. De Franse president Macron belooft wederopbouw van de gebieden die getroffen zijn door de grote natuurbranden. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares bos verwoest en 167.000 mensen geëvacueerd. Sinds zaterdag wordt het vuur ook bestreden met een militair vliegtuig dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Macron bedankt onder meer Roemenië, Duitsland, Portugal en Zweden voor hun hulp. Bij Valencia is een man om het leven gekomen door een brand in een ravijn. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote branden bij Madrid, waarvoor ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook in het zuiden van Frankrijk moeten op grote schaal mensen wijken voor natuurbranden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets

0: meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
1: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Nsikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd tweede en Tainier Burnett derde. Alle 3 maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste.
4: Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajax-iet George Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Cheikh Tidiane Thiam de 0-2 maakte. Mauro Junior bracht PSV terug tot 1-2, maar Pau Cabanes bepaalde de eindstand op 1-3.
3: Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldde Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog flink wat zon, maar in het noorden trekt later meer bewolking binnen. Het blijft droog. Aan zee staat een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. In het noorden kan er later wat lichte regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe regen en in de middag enkele buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig worden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
11: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
12: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel.
13: De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
14: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
17: Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië.
18: De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend, omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat. Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren.
19: Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezingen in oktober. De rechtse liberale partij wees hem aan als kandidaat tijdens een congres in São Paulo. De Argentijnse president Milei was aanwezig om zijn steun te betuigen. Vader Jair Bolsonaro kreeg eerder 27 jaar cel voor een poging om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. In peilingen staat de zittende president Lula inmiddels op voorsprong.
20: De Franse president Macron belooft wederopbouw van de gebieden die getroffen zijn door de grote natuurbranden. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares bos verwoest en 167.000 mensen geëvacueerd. Sinds zaterdag wordt het vuur ook bestreden met een militair vliegtuig dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Macron bedankt onder meer Roemenië, Duitsland, Portugal en Zweden voor hun hulp.
21: Bij Valencia is een man om het leven gekomen door een brand in een ravijn. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote branden bij Madrid, waarvoor ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook in het zuiden van Frankrijk moeten op grote schaal mensen wijken voor natuurbranden.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
24: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar.
0: Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
1: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
2: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
4: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
24: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
25: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Sikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd tweede en Tainier Burnett derde. Alle 3 maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste.
28: Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 PM. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet George Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Cheick Tidiane Thiam de 0-2 maakte. Mauro Junior bracht PSV terug tot 1-2, maar Pau Cabanes bepaalde de eindstand op 1-3. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar melden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
7: Vanavond is er nog flink wat zon, maar in het noorden trekt later meer bewolking binnen. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe regen en in de middag enkele buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
10: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
11: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht.
25: Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
12: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
13: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een auto op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie zijn daarbij meerdere personen gewond geraakt.
17: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
18: Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië.
19: De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend, omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat. Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren.
20: Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezingen in oktober. De rechtse liberale partij wees hem aan als kandidaat tijdens een congres in São Paulo. De Argentijnse president Milei was aanwezig om zijn steun te betuigen. Vader Jair Bolsonaro kreeg eerder 27 jaar cel voor een poging om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. In peilingen staat de zittende president Lula inmiddels op voorsprong.
29: De Franse president Macron belooft wederopbouw van de gebieden die getroffen zijn door de grote natuurbranden. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares bos verwoest en 167.000 mensen geëvacueerd. Sinds zaterdag wordt het vuur ook bestreden met een militair vliegtuig dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Macron bedankt onder meer Roemenië, Duitsland, Portugal en Zweden voor hun hulp.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
2: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
4: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
21: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
22: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
23: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Nsikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd, met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd tweede en Tainier Burnett derde. Alle 3 maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste.
27: Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije.
26: De Ferrari-coureur is drie plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de tweede tijd neergezet, maar staat nu op de derde startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet George Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Cheick Tidiane Thiam de 0-2 maakte. Mauro Junior bracht PSV terug tot 1-2, maar Pau Cabanes bepaalde de eindstand op 1-3. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog flink wat zon, maar in het noorden trekt later meer bewolking binnen. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe regen en in de middag enkele buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
10: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval.
11: De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
12: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
13: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
14: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een auto op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie zijn daarbij meerdere personen gewond geraakt.
25: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
27: Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië.
28: De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend, omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat. Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren.
30: Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezingen in oktober. De rechtse liberale partij wees hem aan als kandidaat tijdens een congres in São Paulo. De Argentijnse president Milei was aanwezig om zijn steun te betuigen. Vader Jair Bolsonaro kreeg eerder 27 jaar cel voor een poging om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. In peilingen staat de zittende president Lula inmiddels op voorsprong.
0: De Franse president Macron belooft wederopbouw van de gebieden die getroffen zijn door de grote natuurbranden. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares bos verwoest en 167.000 mensen geëvacueerd. Sinds zaterdag wordt het vuur ook bestreden met een militair vliegtuig dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Macron bedankt onder meer Roemenië, Duitsland, Portugal en Zweden voor hun hulp.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
18: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
19: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
20: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
21: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
22: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Sikak Ekpo heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de titel op de 100 meter veroverd met een persoonlijk record van 10 seconden. Elvis Afrifa werd tweede en Tainier Burnett derde. Alle drie maakten ze deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar brons won op de WK in Tokio. Bij de vrouwen ging de titel naar Isabel van den Berg, ook met een persoonlijk record, in een tijd van 11 seconden en 32 honderdste. Lewis Hamilton start zondag vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is drie plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de tweede tijd neergezet, maar staat nu op de derde startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajax-iet George Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Cheikh Tidiane Thiam de 0-2 maakte. Mauro Junior bracht PSV terug tot 1-2, maar Pau Cabanes bepaalde de eindstand op 1-3. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog flink wat zon, maar in het noorden trekt later meer bewolking binnen. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. In het noorden kan er later wat lichte regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe regen en in de middag enkele buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig zijn.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
10: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden.
11: De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers.

0: 2000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva. De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken. Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië. De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend, omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat. Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren. Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezingen in oktober. De rechtse liberale partij wees hem aan als kandidaat tijdens een congres in São Paulo. De Argentijnse president Milei was aanwezig om zijn steun te betuigen. Vader Jair Bolsonaro kreeg eerder 27 jaar cel voor een poging om aan de macht te blijven na zijn

0: verkiezingsnederlaag. In peilingen staat de zittende president Lula inmiddels op voorsprong.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
3: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajax-iet George Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Cheikh Tidiane Thiam de 0-2 maakte. Mauro Junior bracht PSV terug tot 1-2, maar Pau Cabanes bepaalde de eindstand op 1-3. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog flink wat zon, maar in het noorden trekt later meer bewolking binnen. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. In het noorden kan er later wat lichte regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe regen en in de middag enkele buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig zijn.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen.
10: In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
11: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
12: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
13: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
17: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.
18: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
19: Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië.
20: De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat.
0: Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren.
21: Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezingen in oktober. De rechtse liberale partij wees hem aan als kandidaat tijdens een congres in São Paulo. De Argentijnse president Milei was aanwezig om zijn steun te betuigen. Vader Jair Bolsonaro kreeg eerder 27 jaar cel voor een poging om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. In peilingen staat de zittende president Lula inmiddels op voorsprong.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
25: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
26: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
27: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
28: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
29: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen.
1: Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is drie plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de tweede tijd neergezet, maar staat nu op de derde startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet George Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Cheick Tidiane Thiam de 0-2 maakte. Mauro Junior bracht PSV terug tot 1-2, maar Pau Cabanes bepaalde de eindstand op 1-3. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog flink wat zon, maar in het noorden trekt later meer bewolking binnen. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Komende nacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het bewolkt met af en toe regen en enkele buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het binnenlands nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's.
9: De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen. Omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
10: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
11: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
12: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
13: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Bij de Pride in Berlijn is zeker één persoon om het leven gekomen nadat een voertuig inreed op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. Het incident gebeurde 's avonds rond 10 uur in de buurt van de festiviteiten. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en vluchtte te voet. De politie zoekt nog naar de dader of daders.
17: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
18: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.
0: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
19: Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië.
20: De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend, omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat. Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
24: VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
25: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
26: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
27: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
1: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog flink wat zon, maar in het noorden trekt later meer bewolking binnen. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Komende nacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het bewolkt met af en toe regen en enkele buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
9: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
10: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
11: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
12: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Bij de Pride in Berlijn is zeker één persoon om het leven gekomen nadat een voertuig inreed op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. Het incident gebeurde 's avonds rond 10 uur in de buurt van de festiviteiten. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en vluchtte te voet. De politie zoekt nog naar de dader of daders.
29: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brasilia praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem.
0: In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
15: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.
16: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou één opvarende zijn omgekomen en één persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
17: Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië.
18: De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend, omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat. Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar.
23: Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak.
30: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft.
31: Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
32: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
33: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
34: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt.
1: De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
2: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog twee extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
3: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is drie plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de tweede tijd neergezet, maar staat nu op de derde startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar melden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio.
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog flink wat zon, al neemt in het noorden de bewolking toe. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden, met in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen wordt het bewolkt met af en toe regen en enkele buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien.

0: Berlijn samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
1: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
2: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
3: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
4: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Luit Buitenlands Nieuws. Tijdens de Pride in Berlijn is minstens één persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
7: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
8: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.

0: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou één opvarende zijn omgekomen en één persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië. De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend, omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat. Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
2: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar melden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nog flink wat zon, al neemt in het noorden de bewolking toe. Het blijft droog. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden, met in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen wordt het bewolkt met af en toe regen en enkele buien. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
10: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen. Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
11: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
12: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Luit Buitenlands Nieuws. Tijdens de Pride in Berlijn is minstens één persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
16: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brasilia praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem.
17: In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
18: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.
19: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
20: Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië.
21: De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend, omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat. Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren.
22: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar.
26: Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak.
27: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft.
28: Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen.
29: De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
30: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
31: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
32: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt.
0: De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
1: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog twee extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
2: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is drie plaatsen teruggezet op de startgrid omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de tweede tijd neergezet, maar staat nu op de derde startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het wordt rond de 15 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend is het bewolkt met af en toe lichte regen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land van west naar oost. Het wordt zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen wordt het geleidelijk beter, met zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
10: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
11: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
12: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
13: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Tijdens de Pride in Berlijn is minstens één persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen.
17: Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
18: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
19: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.
20: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou één opvarende zijn omgekomen en één persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
21: Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië.
22: De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend, omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat. Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
26: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
27: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen.
0: De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
1: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
2: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price.
5: PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het wordt rond de 15 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend is het bewolkt met af en toe lichte regen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land van west naar oost. Het wordt zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen wordt het geleidelijk beter, met zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
28: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
29: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
30: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
31: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Tijdens de Pride in Berlijn is minstens één persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
16: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
17: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.
18: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou één opvarende zijn omgekomen en één persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
19: Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië.
20: De Amerikaanse president Trump gaf zijn krijgsmacht opdracht om afgelopen vrijdag geen nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren, meldt Axios. Dat was opvallend, omdat Trump ongeveer 2 weken lang dagelijks nieuwe bombardementen goedkeurde. Het is onduidelijk of het om een eenmalige onderbreking gaat. Volgens Axios arriveerde vrijdag een delegatie uit Oman in Teheran voor overleg over het heropenen van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse krijgsmacht treft wel voorbereidingen om de strijd te kunnen opvoeren.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
0: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
1: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
2: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
3: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
4: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen.
7: Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De

0: in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het wordt rond de 15 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend is het bewolkt en kan er af en toe lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien, maar morgen klaart het op met zonnige perioden en wordt het op de meeste plaatsen droog.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
6: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
7: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
8: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
9: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
11: Alleen wat ertoe